0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

0: op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardware.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI.

0: AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. En dan nu het weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley. Met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Katie Cotty in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. Politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120e minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
2: Dankjewel Frans, een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. Er meldt al 2 vertragingen. Eentje op de A4, Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. Een minuut of 10, 9 kilometer daar. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Een minuut of 10, 2 kilometer file heeft te maken.

met die wegwerkzaamheden. Aan de controles gemeld op snelheid zijn er 7. A1 grens met Duitsland richting Hengelo bij De Lutte, 177.2. De A12 Maarne richting Ede bij Maarsbergen, 82.9. En de A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg, 75.1. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, een flitser bij 59.9. A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren, 16.3. A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede, 69.3. En de laatste gemelde flitser op dit moment op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen, flitser bij

0: Dus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Marijn Oosterveen.
4: Een hele goede morgen. Zometeen muziek van Nio, Miss Independent, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Miss Independent bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend. Het is 2 juli vandaag en het is 9 minuten over 6. Als je nog 10 seconden wacht. Het belooft een mooie dag te worden wat betreft het weer. Vooral een mooie avond. Vanavond is zo'n perfecte avond om naar het terras te gaan. Dat meldt onder andere RTL. Dus steek die vast in je zak. Neem het vast mee. Ga wat leuks doen vanavond. Het belooft een mooie dag te worden. De dag start in ieder geval met goed nieuws over Sven Roes, de 26-jarige Team NL shorttracker die sinds zaterdag werd vermist. Veel schaatsers deelden een oproep om naar hem uit te kijken op Instagram. Zijn auto werd iets later gevonden op de langparkeerplaats P3 bij Schiphol. En Sven heeft inmiddels een teken van leven gegeven. Volgens zijn familie blijven er heel veel vragen, maar zij vragen vooral om rust en privacy. Sven zou in het buitenland zitten. De politie houdt contact met de familie, maar heeft verder geen details bekendgemaakt over hoe of wat. Sven Roes behoort al jaren tot de Nederlandse top als het op schaatsen neerkomt. Hij won meermaals een zilveren medaille, onder andere op het WK en het EK. Dus het is goed om te horen dat hij in ieder geval terecht is. Het is een volwassen man. Hij is in de basis natuurlijk niemand verantwoordingen verschuldigd. We weten niet wat er speelt. Ik hoop vooral dat het goed met hem gaat. En ik ben blij dat hij terecht is. En dat zijn ouders in ieder geval weten dat hij veilig is. En zijn familie en vrienden weten dat hij veilig is. Dat lijkt me het belangrijkste. Er is een teken van leven geweest, dus het gaat... ik zou niet willen stellen, het gaat goed met hem. Maar hij leeft. Sven Roes, de shorttrack schaatser, is terecht. Een hele goede morgen, Slam. Tegen de ochtend kan er nog wat regen vallen. Het is op dit moment nog een graad of 17. Vanmiddag lichte regen en 20 tot 23 graden. Dit is Slam. Maar vanavond dus heel erg lekker met RTO. Een prachtige Nederlandse zomeravond vanavond.

0: Regards Ride It Slam in de vroege morgen. Ik kijk in mijn glazen bol. Voorzie deze ochtend toch zeker wel een drukke ochtendspits. Ja, ik zie toch zeker wel een drukke ochtendspits. Die werkzaamheden die gooien roet in het eten, hè? Dan weet je het vast. Werkzaamheden op de A44. Werkzaamheden op de A27. Werkzaamheden op de A30. In ieder geval druk op de weg. Dus er moeten veel mensen omrijden. En vandaag gaat iedereen naar kantoor toe. Zo blijkt uit een analyse van mijn glazen bol. Die in direct verbinding staat met de ANWB. En zodoende kan ik je vertellen dat het vandaag een drukke ochtendspits gaat worden. Goed om te weten als je op vakantie gaat of als het weer losgaat in Nederland. Net zoals afgelopen weekend. Zoveel onweer, je wordt er bang van. Zelfs ik werd er bijna bang van. En ik ben niet zo snel bang voor een onweer. De veiligste plek om te schuilen op vakantie. Goed om het daar even over te hebben. En ik ga ook een mythe ontkrachten wat betreft dat onweer. De beste plek om te beschermen, dat moet geen nieuws zijn. Dat is eigenlijk nog beter, denk ik, dan in huis, is je auto. Je auto beschermt goed tegen bliksem dankzij de stalen carrosserie. De kooi van Faraday. Die de stroom via de buitenkant afvoert. Dit werkt als je een normale auto hebt. Als je een cabrio hebt, vergeet het maar. Moet je dat misschien niet doen, maar een normale auto beschermt enorm goed tegen bliksem vanwege die stalen carrosserie. Campers en caravans zijn vaak gemaakt van kunststof en glasvezel. Bieden daardoor minder bescherming. De veiligste plek op de camping tijdens onweer is een stenen gebouw. Zoals bijvoorbeeld het sanitair gebouw of de receptie van de camping. Heb je een buscamper, zorg dan dat alle dakramen, hefdaken, antennes, alle schotels gesloten zijn op het moment dat het onweer plaatsvindt. En kun je nergens anders schuilen, dan kun je in de bestuurderscabine blijven zitten. Houd alles gesloten en raak vooral geen metalen onderdelen aan als je in de camper of caravan zit. Mij is altijd verteld dat als je in de auto zit en de bliksem slaat in, dat je dan tegen een paal aan moet rijden om zo die auto te ontladen. Omdat een auto op rubberen banden staat, dus die stroom kan er nergens heen. Zodoende moet je dan tegen een paal aanrijden. Een liefst metalen, stalen paal, dus lantaarnpaal of tegen de vangrail werd vaak gezegd. Want dan sta je in contact met de grond en dan kan die auto zo ontladen. Maar wat blijkt dus, dat hoeft helemaal niet. Dat lees ik hier online. Dat hoeft helemaal niet. Er kan geen recht. Ik straks overlijdt er iemand omdat ik iets heb ontkracht. Maar online staat dat dat dus helemaal niet hoeft. De elektrische lading van een blikseminslag kiest altijd de weg van de minste weerstand. Via de metalen buitenkant naar de grond. Dus jezelf tegen een metalen paal aan crashen helpt dan niet. Zorgt alleen maar voor schade. En eerlijk gezegd, ik denk dat als jij bij de verzekering aankomt met schade en tegen de verzekering zegt dat je je eigen auto tegen een lantaarnpaal hebt aangereden omdat je wou ontladen nadat de bliksem bij jou in de auto was ingeslagen, ik denk niet dat ze dat gaan vergoeden. Je kunt het maar beter weten. Volgens mij en volgens online helpt het dus niet je auto tegen een paal aanrijden na een blikseminslag. Want toevallig naar aanleiding van het nieuws, ik moest er ook even aan denken. Ik en mijn vriendin die hebben elkaar koosnaapjes gegeven in bed. We noemen elkaar Donder en Lichtflits. Ik noem haar Donder en zij noemt mij Lichtflits. Ja, want ik kom altijd eerst.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Miguel en Ultra Matte.

0: Bij Slam. We kennen ze allemaal. Je hebt waarschijnlijk recentelijk nog eentje ontvangen. De blauwe envelop. Minder leuke envelop, de paarse envelop. Maar er komt dus binnenkort een gele envelop bij. Je kan binnenkort van de overheid een gele envelop gaan krijgen. En je moet direct actie ondernemen als je hem krijgt. Wat die gele envelop precies inhoudt, je hoort het zo meteen. En ook YouGel komt eraan met Jamaican Bam Bam. Als je blijft luisteren naar Slam.
1: Slam doet niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja.
4: Jouw uitnodiging.

0: www.boekhouden.nl.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boek houden.
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo Voorspeer.

0: krijg gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: Een hele goede morgen, Sam. Het is exact 6:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Tegen de ochtend kan er nog een beetje regen vallen. Het is op dit moment nog zo'n 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en een beetje lichte regen met zo'n 20 tot 23 graden. Vanavond belooft een heerlijke avond te worden om lekker naar het terras te gaan of te barbecuen, meldt RTL. Dus ga dat doen, zou ik willen stellen. De wegen af met Flitsmeister, 70 kilometer aan file. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Te beginnen op de A2, de Bos-Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. 40 minuten vertraging, 12 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. 40 minuten eveneens, 11 kilometer. A16 Breda Rotterdam tussen Ridderkerk en Feyenoord. Een kwartier vertraging, 4 kilometer file. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Een kwartier, 6 kilometer file. A27 dan, Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en het industrieterrein Avelingen. Een kwartier, 5 kilometer file, heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. 7 controles gemeld op snelheid. Opgepast als je rijdt op de A1 grens met Duitsland richting Hengelo bij de Lutte, 177.2. De A12 Maarne richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg, 75.1. Diezelfde A12 Maarne richting Ede bij Maarsbergen, 83.0. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6.5. A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, 59.9. A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren, 16.3. En op de A35... Op de A35 Enschede richting Hengelo, een flitser bij Enschede, 69.3. Moest even ademhalen daar. Het laatste nieuws, Frans van der Beek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey.
2: Jonge alleenstaande asielzoekers zijn relatief vaak betrokken bij een misdrijf, blijkt uit onderzoek van justitie dat RTL heeft. En vaak gaat het om asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije. Het is gisteravond onrustig geweest bij de viering van Ketikoti in Almere. Buiten het festivalterrein gingen jongeren met elkaar op de vuist. Eén iemand had volgens regionale media ook een vuurwapen bij zich. Een grote overname in de wereld van de streamingsdiensten. Videoland koopt de sportrechten van Viaplay. Dat betekent dat er straks Engels voetbal te zien is. De Formule 1 en darts. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel Frans en tot zometeen. Blauwe envelop, een paarse envelop, we kennen ze. Maar wat is die gele envelop die je binnenkort in de post gaat krijgen? Je hoort het zo meteen.

Beyoncé Sweet Dreams, huis in de pauzetopper. Vaak te horen tussen 12 en 2. Met nu bijzonder nieuws. Althans, nieuws. Gewoon iets wat is ingegaan gisteren. Een nieuw soort regeling bij de overheid. Je kent natuurlijk de blauwe enveloppen. Je kent de paarse enveloppen. Beide zijn vaak niet leuk om te ontvangen. Al moet ik zeggen dat voor mij voor het eerst in jaren was de blauwe envelop. Afgelopen inkomstenbelastingverhaal was fijn om te ontvangen. Omdat ik heel veel geld terugkreeg. Moet ik wel bij zeggen dat het ook geld was wat ik vooruit had betaald. Maar het is toch lekker. Dat soort spaarpotje wat ineens weer beschikbaar kwam. Ik hoop dat jij ook een mooie financiële meevaller hebt gehad wat betreft de inkomstenbelasting. Ik hoop het voor je. Paarse enveloppen zijn eigenlijk nooit leuk om te krijgen. Dat is altijd een bekeuring. De paarse envelop van het CJIB. En er komt nu dus een gele envelop bij. Vanaf gisteren stuurt het CJIB brieven met een gele envelop. En dat zijn betalingsherinneringen. De procedure omtrent bekeuringen die verandert iets. Ze sturen nu eerst een opvallende gele betalingsherinnering. Dus als je een verkeersboete vergeten bent te betalen en de termijn is verstreken, dan krijg je dus eerst een opvallend gele betalingsherinnering. In een gele envelop. Je krijgt daarna nog 2 weken de tijd om alsnog die bekeuring te betalen, zonder dat ze daar extra kosten voor rekenen. Pas als je die herinnering ook negeert, volgt de eerste boeteverhoging. De gele envelop is dus juist bedoeld om te voorkomen dat kleine bedragen, kleine boetes, onnodig heel veel duurder worden. Er komen ook goede QR-codes op die boetes te staan, of die staan er tegenwoordig ook al op. Weet ik eigenlijk niet. Ik heb heel lang geleden een boete gehad. Was echt 4 jaar geleden, denk ik. En dat was omdat ik 3 km/u te hard reed op de snelweg. Ben ik langs een flitser gereden. Ik heb altijd flitsmeister aan. Ik heb geen idee hoe me dat is gebeurd. Maar ik was met 106 of zo gespot. Er gaat een correctie af. En er komt er een soort... Ze geven ook geen boetes voor een bepaald, dus er ging nog wat vanaf. En nou ja, uiteindelijk bleven er nog geen 35 euro over om te betalen aan de Nederlandse overheid middels die CJIB-envelop. Maakt ook niet uit, maar toen stond er nog geen QR-code op de brief. Tegenwoordig staan die er wel op of komen ze erop te staan. Goeie zaak, denk ik. Kun je snel betalen. Anderzijds denk ik ook dat dat heel fraudegevoelig is. Dus check ook een boete goed op de website van het CJIB voordat je blind een paarse of gele envelop openmaakt, de QR-code scant en naar een willekeurig bankrekeningnummer €500 overmaakt. Want dit kan ook goed voer zijn voor fraudeurs. Check de boete dus goed op cjib.nl. Mocht je zo'n gele envelop krijgen, dan moet je dus direct actie ondernemen. Heb je zojuist gehoord op Slam, want dat is een betalingsherinnering van het CJIB. Armin van Buuren komt eraan met Sunny Days en dit is de nieuwste Fisher met Tones and I. He said, tell me a story.

is los en is nog lang niet voorbij. We geven vandaag nog kaarten weg voor Dance Valley Festival in de Slammiddagshow. Vandaag jouw laatste kans op kaarten voor Dance Valley Festival. Met Fisher, Calvin Harris, Hardwell op de line-up, Charlie Lonois, Mental Tio. Allerhande grote namen op die line-up. De complete line-up vind je ook op slam.nl. Nou ja, daar wil je kaarten voor. Dus luister vanmiddag naar de Slammiddagshow. Als je vanmiddag geen kaart hebt gewonnen, ze zijn nog beperkt beschikbaar. Ik heb ook gelijk leuk nieuws. Die Slam Festival Zomer wordt gewoon verlengd. Vanaf morgen in de Slam Mix Marathon maak je kans op kaarten voor Loveland Festival. En dat is ook een mega festival. Op de line van Loveland onder andere Frankie Rizzardo, die je kunt kennen van deze Shinjuku, nu een grote hit. Joris Voorn is er uiteraard bij. Loveland Festival 8 en 9 augustus, Slotenpark, Amsterdam. En wat dacht je van Lammer?

jou zijn. Het enige wat je moet doen is luisteren naar Slam. Vanaf morgen maak je kans op kaarten voor Loveland Festival. Gaat het festivalalarm af, dan heb je festival naar de app van Slam. Dus vanaf morgen kans op kaarten voor Loveland. Vandaag kan het festivalalarm ook nog afgaan. Dan maak je kans op kaarten voor Dance Valley. Morgen, vanaf morgen dus, Loveland Festival met die grote namen die ik net heb opgenoemd. En nog veel meer, alle ins en outs op onze website vanaf morgen, slam.nl. Vanaf morgen in de Slam X Marathon kans op kaarten voor Loveland. En dan volgende week gewoon in de Slam Ochtendshow ook weer kans op kaarten voor Loveland. Het is één groot weggeven, Stijn, hier bij Slam. Wil jij kans maken, dan luister je gewoon Slam. Wacht tot het festivalalarm voorbij komt. En dan heb je festival naar de app van Slam.

0: Bless, die je kunt kissen, die je kunt kennen van...
1: Van kiss. Kisses.
0: Van kusjes.
1: Ja, ik snap het.
0: Het is vroeg. Laten we het daarop houden. Een hele goede morgen. Ja, die Slam Ochtendshow, een nieuwe editie staat voor de deur. We maken onder andere de line-up van de Slam Mix Marathon bekend. We geven een vrije vrijdag weg als je vrij stuurt in de Apple Slam of Morgan Freeman trouwens. Dat mag ook wel, want wij maken jou Morgan Freeman. En met kans op de Slam, hou ze in de pauzekousen op de Slam Buckethead als je goede morgen stuurt. Je mag kiezen.
1: Ja.
0: Veel prijzen te winnen deze ochtend in de Slam Ochtendshow.
1: Zeg dat.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten, klein maar oh zo vol. Van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Waar ben jij?
12: Ik zit nog in de trein.
13: Het volgende station is station Antwerpen.
12: Ik denk dat het wat later wordt.
11: Je zat zeker weer je serie te kijken.
12: Nee.
11: Ja?
12: Ja, oké, sorry.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
15: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
16: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

van de Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdrijf, meldt RTL, dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC, maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens de AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje naar de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte

0: Regen die over het land trekt en later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
1: Dank je. Hoe is het op die Nederlandse wegen dan? A2 meldt tussen Hintham en Zaltbommel 33 minuten 12 kilometer. En op de A2 Leenderheide Batadorp 12 minuten. A4 Prins Klausplein Limes Aquaduct 40 minuten 13 kilometer. En op de A16 Breda Noord Markbrug 12 minuten. A16 Ridderkerk Zuid Feyenoord 11 minuutjes en een half uur doe je langer over de A27 nu. Bij Nieuwendijk en Noorderloos, de oprit is daar dicht. A28 Nijkerk Amersfoort Vathorst een kwartier. 12 minuten op de A50 Takitesbrug Maasbrug. En de laatste alweer A58 Moergestel. En brug over het Wilhelmina-kanaal 11 minuten file. Flitsers dan op de A1 De Lutte richting Hengelo bij 177.2. A12 Driebergen-Rijzenburg richting Utrecht bij 75.1. A12 Maarsbergen-Ede bij 83. A17 Zevenbergen-Moerdijk 6,6. A28 Hulshorst-Zwolle en flitser bij 59.9. A35 Enschede-Hengelo bij 69.3. En de laatste A50 Vaassen-Apeldoorn bij 213,1. Je moet kiezen. Dat is even het pijnpunt van dit moment. Je moet kiezen tussen één prijs. Wil je de house in de pauze kousen of de buckethead? Ik zag de weersverwachting. Dit weekend, ja, lekker zomerweer. Maar volgende week breekt er echt weer een kleine hittegolf uit. Dan is die buckethead wel lekker hoor. Laat die nou even het voordeel hebben wat mij betreft. Jij mag het zeggen. Wil jij de house in de pauze kousen of onze buckethead? WhatsApp een goedemorgen. Dan laten we je zo kiezen in de ochtendshow.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken.
5: Dat zeg ik.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Slam. Anu en Marijn.
1: Hey, daar gaan we, de ochtendshow met de meeste muziek. Zet en ook Becky G.
8: Ja, het is abnormaal. Dit gaat echt helemaal nergens over. Zo lekker.
1: De ochtendshow.

0: hele goede donderdagochtend, Slam. Bijna weekend energy. Zet Alessia Cara en Stay. Ook Jason Derulo is erbij, evenals John Summit.
1: De Slam ochtendshow.
0: En tot 10 uur moet je het met ons doen. Anul en Marijn hier, good morning. Daar zijn we dan. Met ook weer een nieuwe mixmarathon line-up. We gaan je Morgan Freeman maken. We gaan een vrije vrijdag weggeven, zodat jij morgen vrij bent. En vanmiddag die tickets voor Dance Valley, de laatste kans. Ja, bij Slam regent het prijzen. Eigenlijk kunnen we beter paraplu's gaan weggeven.
2: Dat om je te beschermen tegen die prijzen die weggegeven worden.
0: Werden wij nou gisteren ook gechanteerd? Dat is een groot woord. Maar laat ik zeggen dat ons tickets werden aangeboden om terug te kopen.
2: Ja, zodat we dan opnieuw tickets konden weggeven. Die wij gratis hadden weggegeven aan de luisteraar. Ja,
0: ja, we hadden gratis tickets weggegeven in die grote festivalmaand. En wij kregen ineens een berichtje. Slam, ik kan niet meer gaan. Willen jullie die tickets terugkopen van mij? We dachten, doe even normaal. Dat is niet hoe het werkt. We gaan geen los geld op een afgelegen parkeerplaats in een koffer betalen voor twee nieuwe tickets.
2: Nee, mag ook niet, hè?
0: Nee, dat mag niet. Daar gaan wij niet in mee. Nee, dan gooi je ze maar zelf op tickets. Wat?
2: Nou ja, het doet. Nee, ik kan het niet zeggen, maar het mag gewoon niet.
0: Nee, dat mag gewoon niet. Dus dat hebben we ook. Nee.
2: Je mag kaarten die je wint op bij Slam, mag je die verkopen?
0: Nee, dat moet je ook niet doen.
2: Nee. Nee, vind ik ook. Je moet er gewoon rekening mee houden. Ik win die kaarten. Je moet niet winnen om te winnen om ze vervolgens te verkopen. Je moet ze winnen om te winnen en te gaan.
0: Gisteren was ook gelukkig een heugelijke dag. Mijn 7 jaar in dienst bij Slam.
2: Oh ja, dat was je even helemaal vergeten, ja.
0: Ja, ik kwam erachter na de show. Toen kreeg je ineens zo'n Facebook-herinnering. Maar jij hebt er ook helemaal niks aan gedaan. Er is geen vlaggetje geweest.
2: Ja, maar moet ik dat nou weten als jij dat niet tegen mij zegt? Ik krijg geen Facebook-herinnering van dat jij. Heb je dat überhaupt op LinkedIn staan dan?
0: Nee, ik kreeg het op Facebook. Nee, en LinkedIn. Jawel. Het was groot feest op LinkedIn.
2: Normaal krijg ik dan. Heb ik jou niet eens op LinkedIn. En normaal krijg ik dan een melding van.
0: Vind jij dat je elke werk-anniversary moet vieren? Ook 7 jaar?
2: Ja, ik vind wel elk jaar dat je hier rondloopt is wel een jaar. Ja,
0: dat verdient wel een prijs, hè?
2: Even kijken. Er staat hier. U werkt allebei bij Slam. Anul is 2 jaar en 2 maanden eerder begonnen dan u.
0: Dat kan wel, ja.
2: Ja, maar dus dat is geen heel. Dan zou ik dus op dit moment 4,8 jaar bij Slam werken.
0: Dan moeten we voor jou 5 jaar wel even een knalfuif geven natuurlijk. Laten we dan al onze ochtendshowluisteraars uitnodigen voor een groot ontbijt hier. Wat vind je daarvan?
2: Zou ik superleuk vinden.
0: Wauw. Laten we even nadenken over hoe we jouw grote 5 jaar anniversary bij Slam gaan vieren.
2: Kloppen, ja. September 2021, 4 jaar en 10 maanden.
0: Dan gaan we jongens bij elkaar opgeteld bijna 13 jaar en ervaring hier op Slam in de ochtendshow. Onze nieuwe moodswinger, koning Willem-Alexander. Het schijnt dat de koning bloedchagrijnig was bij een persconferentie vanwege de uitschakeling van Oranje. Nou, nu ben je niet meer chagrijnig, Willem, want je bent bij de ochtendshow.
3: Ik luister nog liever naar een DJ-set van mijn neef Floris van Oranje.
0: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor,
4: zeg het maar. Nou, ik ben Richard, ik ben taxichauffeur, leerlingenvervoer. Ik vervoer kinderen met een beperking, lichamelijk, geestelijk. En ik vind het geweldig werk.
0: Dat klinkt ook inderdaad als geweldig werk, Richard. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wij hebben onze anniversaries net uitvoerig besproken hier. Hoe lang ben jij al in dienst?
4: Ik ben in dienst in een paar maanden eigenlijk.
0: Oh, je bent het net aan het doen?
4: Ja.
0: Oké, en hoe ben je er zo ingerold? Want dit is wel specifiek werk, zou ik willen zeggen.
4: Ja, ik heb zelf ADHD, dus ik weet zelf hoe het is. En ik doe het gewoon met liefde. En ik weet precies wat ik moet zeggen en ik weet precies wat ik moet doen.
0: Maar als ik vragen mag, ADHD, valt dat onder dezelfde beperkingen als de kinderen hebben die jij vervoert?
4: Nah. ADHD, PDD-NOS, prikkelingen van buitenaf.
2: Er zitten natuurlijk gradaties in dan.
4: Ja.
2: Ja.
0: Ah, oké.
4: Maar meestal is het een combinatie van. Dus,
0: juist, ja. En welk traject rij je dan een beetje in Nederland?
4: Veluwe.
0: Oh, met die wolf.
4: Ja.
0: Heb je hem wel eens gezien? Heb je de wolf wel eens gespot?
4: Nee, wel herten, maar geen wolf. Nee.
0: Wel herten, oké. Nee, die zijn stukken leuker. Oké, Richard, nou, je bent er vroeg bij in de Slam ochtendshow. Luister je vaker eigenlijk, of was dit een toevalstreffer?
4: Meestal luister ik, want ik heb DAB.
0: Oh, perfect. Ja, dan zijn we echt overal te horen. Zelfs op de Veluwe, ja.
2: En een goede kwaliteit, hè? Heerlijk.
4: Ja.
0: Oké, Richard, jij mag het zeggen. Wil je de house in de pauze kousen hebben als eerste luisteraar? Of ga je voor de Slam Buckethead?
4: Ik ga voor de Buckethead.
0: Hey, ja, goede keus, want het wordt weer lekker weer. We sturen hem naar je op, Richard. Mooie dag vandaag.
4: Top.
0: En goed aan de kinderen van de Slam Ochtendshow. Tot later.
5: Hey guys, good morning. This is John Summit. Get the fuck out of bed, baby. I love that. Ja,

0: Getal onder de 1000.
1: Hey, ik ben Wes. Ik denk het getal onder de 1000 is 999.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 61
0: euro.
2: Nog laatste woorden, Wes?
1: Ja, maar een bakkentest, een bakkentoet zou allemaal leuk staan.
2: Een buckethead zou je leuk staan? Nee, ja, dat wordt echt weer volgende week, jongen. Dan moet je de eerste luisteraar zien te worden.
1: Nou, dan blijven we luisteren, jongen.
2: Nou, je zegt het echt alsof het iets vervelends is. Hey, mooie morgen!
1: Ja. Hoi, hoi. Hoi.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: DOD en Haley May. Closure.

0: Dat is hem, de nieuwe X-Well. Tot en met morgen de allergrootste tune hier op Slam. Wat een sound, hè? Het is Whatever Turns You On in de ochtendshow. 7:55. En vergeet de gender reveal. Roze of blauwe confetti shooters. Roze of blauw vuurwerk is passé.
1: Ja.
0: Zwangere stellen vieren iets heel nieuws als ze zwanger zijn.
1: Het is ongekend. Wij lopen voor op die trends. En nu pikken wij ook wederom. Net als gisteren hebben we ook meerdere trends meegepakt. Nu pikken wij wederom een trend mee. Ja, in de zwangerschapswereld.
0: Zo is het. Nog voordat het bij de meute is, hè?
1: Ja.
0: Jij bent de eerste, dus hou die ochtendshow aan. Ook voor Calvin Harris, Taylor Swift en de Bauza.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt en kom naar...

0: liggen. Lidl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: Goedemorgen Slam, het is 7:30. In de loop van de ochtend trekt de bewolking met de regen over het land. Later in de middag trekt de regen weer weg en klaart het breed op. Maximaal 23 graden vandaag. Dat is aan de koelige kant. We gaan naar de weg, Flitsmeister. We gaan even checken waar het druk is. Het is de A2, Hintamsel-Bommel, 35 minuten, 12 kilometer. A4, Rijswijk Centrum, Zoetewoude-Rijndijk, 41 minuten, 15 kilometer. En op de A6, Lelystad-Almere-Oostvaarders, een kwartier, komt door een ongeluk. A7, Avenhoorn-Purmerend-Noord, een kwartier door een auto met pech. En een ongeluk op de A9 zorgt voor een half uur file bij Beverwijk Oost en brug over het zijkanaal C. A16 Breda West, Zevenbergse Hoek, 11 kilometer, 40 minuten. En op de A20 Prins Alexander, Moordrecht, een kwartier. A27 Nieuwendijk, Noorderloos, een half uur. De oprit is dicht, 10 kilometer file. En op de A28 een ongeluk met een vrachtauto tussen Nijkerk en Amersfoort. Dat kost je 22 minuten. A50 Takitusbrug, Maasbrug, 20 minuten, 10 kilometer. En dit zijn de flitsers op de A1 De Lutte richting Hengelo bij 177.2. A7 Berkhout Den Oever bij 32.4. A12 Driebergen-Rijzenburg richting Utrecht bij 75.1. A17 Zevenbergen-Moerdijk 6.6. En de laatst gemelde flitser voor nu dan op de A28 Hulshorst-Amersfoort 59.3. En dan pakken we het laatste nieuws even mee. Daar is het ANP. Frans heeft de headlines in een half minuutje.
4: Goedemorgen. In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Nog een paar jaar en dan is het afgelopen met stembiljetten formaat tafellaken. We krijgen dan een kleine stembiljet waarop je niet één, maar twee vakjes rood moet kleuren, meldt het AD. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Yo, dankjewel, tot later Frans.
2: Arnold en Marijn.
3: Wat is de nieuwste trend onder zwangere stellen? Ja, you hate it or you love it. Wij vinden het een beetje cringe. Je hoort het zo.

0: bestaande uit Calvin Harris, Anul, Marijn en nieuwslezer Frans van der Beek.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, daar zijn we met de ochtendshow tot 10 uur. Ik dacht, ik stel een keer even de hele opstelling voor, weet je.
2: Heel leuk, ja.
0: 8:10, Taylor Swift is de volgende en ook Edward Mea met een slam classic. Er is een nieuwe trend onder zwangere stellen en nou ja, we moeten hem toch even meepakken, want wij houden van cringe.
2: Ja, ik vind het wel een beetje een Mattie Marieke onderwerp, als ik dat zou mogen stellen. Maar ik vind het tegelijkertijd vind ik dat ook leuk om af en toe even dat uitstapje te maken, om even die luisteraar van Mattie Marieke te prikkelen. Want er zou nu maar één iemand luisteren die denkt van, ja, ik hoor daar, maar die hoort dit. En die denkt toch van, hey, ik hoor hier toch.
0: Nou, die moet binnenkort een nieuwe ochtendshow zoeken. En oh, dan ja, zijn wij wel echt de designated ochtendshow.
2: Wij springen in dat gat.
0: Ja, zeg zo je is eigenlijk. Dat, in dat hele diepe gat.
2: Zeg je nou, dat zijn die. Nee. Een nieuwe trend, Anul. En bakkerijen in het Verenigd Koninkrijk gaan helemaal gek hierom. Want in het Verenigd Koninkrijk zijn ze niet meer in de band van de traditionele gender reveal met de partypoppers en blauw of roze vuurwerk. Maar ze zijn nu helemaal in de band van de ultrasound cake. Een fototaart met een echo van het kind. In plaats van roze of blauw in de taart zit er op die taart een soort afdruk van de echo van de baby die in de basis eetbaar is. Maar die is gemaakt van een speciaal papier wat ze vervolgens aansteken met een mooie kaars of een lucifer. Dat ja, verdwijnt dan mooi. En dan staat er onder die ultrasound staat dan it's a boy of it's a girl.
0: Dus je steekt gewoon je echo in de hens en dat brandt dan weg. En trouwens, mocht je net intunen, het gaat over een taart. Daar staat een foto van een echo op.
2: Ja.
0: En dat brandt weg. En daar staat het de gender.
2: Daar onder. Staat dan uiteindelijk onder of het een man of een vrouw is.
0: Dat is wel creatief.
2: Of een genderneutraal.
0: Maar ik heb foto's gezien. Dat zijn dus prachtig mooie van die slagroomtaarten. En soms wel 3 laags. Weet je, het lijkt wel een bruidstaart. En dan staat er dus zo'n pikzwarte foto op de bovenkant van die echo. En dat is ook gedrukt op een soort snoeppapier. Ja, je kan het allemaal niet meer lezen. Ook al die getalletjes en cijfertjes ernaast. Het is heel vaag. En ja, dat steken ze dat kind eigenlijk in de hens. En dan komt het gender eronder uit.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk hoe het gaat. De bakkerijen in het Verenigd Koninkrijk merken sinds dat het een aantal keren op TikTok is gezet een hele grote toename in bestellingen.
0: Nou, en nu het besproken is in de Slam Ochtendshow, gaat het helemaal door het dak.
2: Heel Nederland gaat gek. Ja. De HEMA die verkoopt inmiddels ook al jarenlang fototaarten, maar hier is het nog niet voor gebruikt.
0: Het zou wel leuk zijn als je een fototaart ook in de fik kan zetten van de HEMA. Dat je gewoon voor een collega, dat Annie, weet je, Annie van receptie, die is 50 jaar in dienst. En dan steek je zo Annie in de hens en dan komt er zo onder. Gefeliciteerd Annie. Ik denk dat een hoop collega's dat wel willen.
2: Er zit inderdaad wel veel potentie in. Dus ja. Mocht de HEMA luisteren, zijn dit jaar natuurlijk ook 100 jaar geworden. Dit is de next step, zou ik willen zeggen.
0: Zo is dat, ja. Ik zat toevallig net eventjes op gender reveal te zoeken. En dat deed ik per ongeluk op Spotify.
2: Ja.
0: Dit is een nummer. Dit zetten mensen blijkbaar aan bij de gender reveal. En dit is miljoenen keren beluisterd. Maar dan moet je dus voorstellen dat je daar met al je tokkie-vrienden staat, hè. Klaar om allemaal gefelicitokkie te roepen. Als dan het gender bekend is. En dan hoor je dit liedje.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO verklaart naar verwachting de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Vandaag ronden alle personen die in aanraking zijn gekomen met besmette personen hun quarantaine af. Het is vandaag Wereld-UFO-dag. Enthousiastelingen en gelovers die staan stil bij UFO-verschijningen. Op deze dag in 1947 zou een UFO zijn neergestort in Amerika. Volgens sommigen was het een weerballon, volgens anderen was het een vliegende schotel, inclusief aliens. Ik hoor bij die laatste groep, ik maak inmiddels de ochtendshow met een van die aliens. In België is het feest, niet alleen vanwege de WK-zege op Senegal, ook Rock Werchter barst los in het plaatsje Werchter. Louis Capaldi komt naar België toe, The Prodigy, Gorillaz, 21 Pilots, The Cure, Mumford & Sons en meer. Volgens de New York Times geven Taylor Swift en haar verloofde Travis Kelce vandaag een groot trouwfeest in de buurt bij Madison Square Garden, New York. De Amerikaanse krant die meldt dat er een vergunning is aangevraagd om tussen 2 en 4 juli enkele straten af te sluiten in New York. Dat zou wel duur zijn met de 4th of July op de planning. En drugsdealers staan massaal in de rij bij het UWV vandaag sinds deze track uit is. De dopamine dealer Lost Frequencies heeft muzikale ecstasy gemaakt. Live it all in de Slam Ochtendshow. Wat een tune is dit, hè?

0: 5, Lost Frequencies, Live It All. En let even goed op dit einde. Luister goed, luister goed. Hey, dat is waar hij de mosterd vandaan heeft, de Franse mosterd in dit geval. Je hoorde daar op het einde even dat Music Sounds Better With You. Riedeltje van Stardust. Daar is het liedje op gebaseerd. Live It All, het is een paar minuten voor 8. En je moet blijven luisteren. Er is goed nieuws voor de man met de kleinste piemel.
1: Waarom? Dat had je toch ook voor jezelf kunnen houden?
0: Nee, dat ben ik niet.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
8: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu

0: ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel twee vakjes rood moet kleuren. Eén keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
1: Aardig druk op de Nederlandse wegen. Bijna 400 kilometer. Dit zijn de grootste files vanaf 22 minuten. Op de A2 Hintamsel-Bommel 40 minuten, 13 kilometer. En op de A4 Prins Klausplein Zoeterwoude-Dorp 3 kwartier, 10 kilometer, komt door een ongeluk. A12 meldt een half uur Gouda-Bodegraven. En de A15 Del Arkel 23 minuten, 10 kilometer. A16 Breda-Zevenbergse Hoek een half uur, 8 kilometer. En op de A27 31 minuten bij Hank en de Merwedebrug. A28 Nijkerk-Amersfoort 31 minuten. En de A29 Hellegatsplein en Oud-Beierland 26 minuten, 8 kilometer. A50 Takietesbrug-Maasbrug meldt 22 minuten over 11 kilometer. En de A50 is de laatste grote gemelde file Os-Oost. En Ravenstein 23 minuten, 8 kilometer. Flitsers A1 Deurningen richting Hengelo bij 166,6. A2 Vught-Den Bosch 122,1. A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht bij 75,1. Rij op de A12 bij Maarsbergen richting Ede. Kijk dan nog snel uit bij 83,2. A17 Zevenbergen richting Moerdijk 6,6. A28 Hulshorst-Amersfoort 59,4. En de laatst gemelde flitser voor nu dan door jou, waarvoor dank. A50 Vaassen Apeldoorn bij 213,2.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
8: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
1: Over precies 12 uur barst de Slam Sunset weer los met vanavond om 8 uur Prospa en Rome Jansen. In de ochtendshow mogen we ook nog een hele andere line-up onthullen. Die van de Mix Marathon, zo dadelijk.

0: Mexico, Ecuador. En ze pakte ook nog een red card.
1: Decision, red card, Ecuador.
0: Ik ben zo fan van die scheidsrechter. Wat is die man aan het brullen? De volgende wedstrijd van de winnaar Mexico is tegen België. En dit is je ochtendshow met de meeste muziek. Het is 12 over 8 en Martin Garrix en Ed Sheeran komen eraan.
2: Amerika moet tegen België.
3: Update.
2: Team USA.
0: Team USA moet tegen België?
2: Ja.
0: Oh.
2: Dat is wel bekend.
0: Oké. Okay. Nou, fijn. Hé, hey, daar heb je ook wat goeds in gebracht vandaag.
2: Decision.
1: Decision. Yes. Is playing Belgium.
0: Nou, en dan is het...
2: Officieel.
0: Bij deze officieel gebracht. Oké, okay. Laat me even een rapido rondje nieuws doen rond de wereld. En ik wil graag in Amerika beginnen, want ja, dit moeten we niet negeren natuurlijk. Michael Phillips, de Amerikaan die beweert het kleinste geslachtsdeel ter wereld te hebben, heeft onverwachts goed nieuws gekregen in zijn zoektocht naar een medische behandeling. Nadat hij een inzamelingsactie was gestart om een vergroting te kunnen betalen, heeft een plastisch chirurg uit Beverly Hills aangeboden om de behandeling gratis uit te voeren. Phillips zegt dat zijn aandoening niet alleen invloed heeft op zijn zelfvertrouwen, maar ook op alledaagse dingen, zoals naar het toilet kunnen gaan. Grappig dat je dan zo'n kleine piemel hebt, maar het wel aan zo'n grote klok hangt. Canada doet vanaf 2027 officieel mee aan het Eurovisie Songfestival. Daarmee wordt het na Australië het tweede land buiten Europa dat een vaste plek krijgt. Fans reageren verdeeld. Sommigen vinden het een leuke uitbreiding, terwijl anderen zich afvragen hoeveel landen van buiten Europa er nog aansluiten voordat het woord euro in Eurovisie helemaal niks meer waard is. Zo, inderdaad, het Eurovisie Songfestival is inmiddels net zo Europees als de Super Bowl. Ik zat te denken, het Songfestival moet wel een raar fenomeen zijn voor die Amerikanen. Want bij het Songfestival wint degene met de meeste stemmen. Doen we nu ook politiek humor? Ja, oké. De beroemde Utrechtse visdeurbel is weer uitgeschakeld. Niet omdat er te weinig belangstelling was, integendeel zelfs, maar omdat het jaarlijkse trekseizoen van de vissen voorbij is. Dit jaar werd er zo'n 220.000 keer aangebeld om vissen door de sluis te helpen. En trok de livestream ongeveer 12 miljoen bezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers van over de hele wereld. 12 miljoen keer is de visdeurbel in Utrecht weer bekeken. John de Mol overweegt meer nieuwe tv-programma's met vissen. Forel Inside, Pauw en Wittevis en heel Haringbakt.
4: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 7:15. Ieder moment de onthulling van een nieuwe Slam Mix Marathon line-up.
5: We gaan compleet uit dus af elkaar om in de Mix Marathon voor jullie. Het is bijna weekend en het is straks tijd voor een lekker pilsje.
0: Zo is dat.

0: rond deze tijd zitten we er al vol in. De nieuwe Slam Mix Marathon. De officiële pre-party van het weekend. Nergens start je weekend zo vroeg als hier bij Slam. Het is mijn eer om je de line-up te mogen onthullen vanmorgen. Om 6 uur word je gewekt door de beste set van vorige week. Wat wil jij in de replay? Je bepaalt het zelf. Ga naar @slamofficial op Insta. En stem later vandaag in onze story. Om 7 uur morgen Akio Sanz. Om 8 uur Oliver Heldens. Om 9 uur Sam Veld hier. En om 10 uur Clapton. 11 uur is voor Don Bresky. 12 uur draaien we alles wat jij wil horen in Slam Mix Marathon Request. Vraag een keer wat geks aan. Uit drum and bass. Uit jumpstyle. Fuck it. We draaien het. Om 1 uur Mr. Belt en Weasel. Om 2 uur Raffi live. Om 3 uur Sebastian Leger en Roy Rosenfeld. Om 4 uur Karaoke. En om 5 uur de Mix Marathon Chart. Dan zetten we de bruutste bangers van de dansvloeren weer in de juiste volgorde. Ben je er morgen ook?
1: Standaard. Vrijdag. Standaard. Altijd. Mix Marathon.

0: Vrijmibo doet hij het ook wel. State of Mind, de mixmarathon track of the week. Dit is de Slam Ochtend Show.
1: Hey, hallo jongen.
0: Hey, goedemorgen. En Marijn is er ook, hè? Het is bijna 8:30.
2: Sympathiek. Zo meteen ga je het horen. Wat is de meest betrouwbare auto ter wereld? En er zijn natuurlijk al honderdduizenden onderzoeken al over geweest. Maar die lijken allemaal niet te kloppen als we dit onderzoek moeten geloven. Waarbij 100.000 mensen hun eigen auto hebben gerecenseerd.
0: Blijf erbij.
3: Slam, doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer-items vanaf 99 cent.
4: Hamster!
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek houden.
7: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert

0: besparen.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Zo, goedemorgen Slam, het is 8:30. Anul op je bijrijderstoel met een weerupdate van Weer Online. In de loop van de ochtend meer bewolking en regen die over het land trekt. Vanmiddag trekt die regen dan weer weg en klaart het op. Het wordt maximaal 23 graden vandaag. Op de wegen is het al wat beter te doen, maar een vrij forse donderdagochtendspits. A2 Hintamsal-Bommel, 40 minuten, 12 kilometer. En op de A2 Bokstel-Vught, 34 minuten door een kapotte auto. A2 Budel-Leendeheide-Randweg N2, een half uur, 10 kilometer. A4 Prins Klausplein-Zoetebouw-Rijndijk, 41 minuten, 12 kilometer. En op de A16 Breda-West-Zevenbergse Hoek, een half uur. A20 Kortland-Aquaduct-Gouwen, 22 minuten. En op de A27 Nieuwendijk-Industrieterrein-Avelingen, 23 minuten. Door de oprit, die is afgesloten, 7 kilometer. A28 Nijkerk-Amersfoort, een half uur, 9 kilometer. En op de A50 Takietesbrug-Maasbrug, 20 minuten, 10 kilometer. De laatste file duurt 18 minuten op de A67 Asten-Geldrop, 12 kilometer lang. En dit zijn de flitsers op de A1 Hengelo richting de grens met Duitsland, 162,9. A1 Hengelo bij Hengelo bij 158. A2 Vught-Den Bosch, 122,1. A2 Leende-Weert bij 178,7. En de A10 Zeeburger-Tunnel bij Amsterdam bij hectometerpaal 7,1. A12, twee flitsers, Driebergen-Rijsenburg, Utrecht 75,1 en Maarsbergen-Ede bij 83,2. A17, Zevenbergen-Moerdijk 6,6. A28, Hulshorst-Amersfoort 59,5. De ene laatste A50, Vaassen-Apeldoorn 213,2. En daar komt hij aan, de laatst gemelde flitser voor nu op de A58, Bergen-op-Zoom bij de 103,9. Het laatste nieuws in een half minuutje. Als iemand dat kan, dan is het Frans van der Beek. Good morning.
21: Goedemorgen. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Vaak meisjes die in instellingen worden geronseld. In Rotterdam is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Veel mensen zagen het gebeuren. Volgens Hart van Nederland was het na de viering van Katie Cotti nog druk op straat. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. Het vuur verspreidde zich daarna snel. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Dankjewel Frans, tot later weer.
0: Anul en Marijn.
20: Ben jij of ken jij iemand die een nieuwe auto gaat kopen? Blijf luisteren, de meest betrouwbare auto ever. Hoor je zo in de ochtendshow.

0: Ik doe niet anders. We draaien die muziek nog harder. Riri Rihanna, Ponde Replay. Bij Slam in de Ochtend. Over ongeveer een uurtje maken we jou misschien wel Morgan Freeman. Dan win je een vrije vrijdag. En ben je morgen vrij, man? Dan bellen we je baas met een goede smoes op. Je krijgt van ons een gratis vrije dag. Op onze kosten. En dan nu in de Slam Ochtendshow. De meest betrouwbare auto ooit. Zeg jij.
1: Ja, nou zeg ik niet. Dat zegt een Brits onderzoek. Dat dus onderzoek heeft gedaan.
0: Nou, ik heb het onderzoek ook gelezen. En daar staat meest betrouwbare auto van het jaar.
1: Ja.
0: Maar hoe kom jij dan bij ooit?
1: Nou, omdat dit de eerste test is, naar mijn weet, die gebruikers van de auto heeft gevraagd. Dus we hebben altijd wel onderzoeken van de Consumentenbond en van de ANWB en weet ik het wat. Maar die focussen zich heel erg op hoe vaak is de ANWB uitgerukt voor zo'n auto.
0: Ja, zo gaat het, ja.
1: Hoeveel heb je uitgegeven aan de reparatie? Maar als ik het onderzoek goed begrijp, heeft deze Britse entiteit...
0: Zo, wat een duur woord voor jou.
1: Driving Power. Die hebben gewoon gevraagd van... Wat is jouw ervaring? Is hij betrouwbaar?
0: Oké, dus dit is voor het eerst echt een onderzoek door de bestuurders zelf.
1: Ja, dus die hebben eigenlijk gewoon... Eigenlijk hebben de bestuurders hun auto een cijfer gegeven op basis van betrouwbaarheid. Daar is geen expert aan te pas gekomen, zou je kunnen stellen. Volgens de deelnemers van dit onderzoek, het waren er 100.000... is de betrouwbaarste auto die je kan kopen.
0: Ho, ga je meteen de nummer 1 doen?
1: Beginnen we bij 5.
0: Ah, doe even een leuke top 5. Waarom niet, joh?
2: 5.
1: Een BMW 2-serie.
0: Oké.
2: 4.
1: Een Mazda CX-30.
2: 3.
1: Een BMW 1-serie.
2: 2.
1: Een Volkswagen T-Roc.
0: En dan zijn we alweer aanbeland bij de nummer...
2: 1.
1: De meest betrouwbare auto die je kan kopen, volgens dit onderzoek. Een Tesla Model 3.
0: Oh! Ja?
1: Dat is uniek.
0: Hoezo?
1: Nou ja, wat vooral uniek is aan het onderzoek is dat er eigenlijk... wat je normaal gesproken ziet in al die onderzoeken van de Consumentenbond, weet ik het wat, altijd Japanse merken. Het is altijd is er Toyota die spant te komen. Ja. Er zijn fantastische auto's. Lexus.
0: Jij bent Lexus verkoper geweest, toch of niet?
1: Kan ik geen uitspraak over doen. Suzuki.
0: Ja.
1: Maar nu staat er zelfs een Opel in de top 10. Een Opel.
0: Een geweldige auto's zijn dat.
1: Elke monteur op deze aarde die kan beamen dat Ford en Opel zullen ongetwijfeld prima auto's zijn. Maar die horen niet in de top 10 meest betrouwbare auto's terug.
0: Dat vind ik wel. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld in een
1: ik
0: auto.
1: Ik heb PSA, Peugeot eigenlijk nog nooit echt goede auto's zien maken. Misschien die diesels van vroeger.
0: Je komt maar een keertje bij mij zitten. Dat is genieten, man. En wat een beenruimte.
1: Ja.
0: Maar dat komt ook omdat mijn voeten door de grond uitsteken richting de weg.
1: Dat bedoel ik.
0: Hey, maar laten we even luisteren dan naar de meest betrouwbare auto. Want ik hoor geluiden uit dat Model 3 komen wat ik gewoon niet vertrouw. Wat is dit, joh? Lijkt wel een UFO. Waarom maakt dat ding dat soort geluiden?
1: Ja, dat is wettelijk verplicht.
0: Dit?
1: Ja.
0: Het lijkt wel alsof de Transformers eraan
1: ja,
0: komen.
1: Ja, maar dat wettelijk auto's elektrische auto's zijn stil. En volgens mij is het wettelijk vastgelegd dat als auto's te stil zijn, ja, als ze dan te zacht rijden, want dan hoor je die banden ook niet draaien, dan moeten ze geluid maken. En dus hebben die Tesla's en die elektrische auto's, ook als ze achteruit rijden, dan klinkt het zo futuristisch. Hoor je zo'n futuristische drone, hoor je dan.
0: Sorry, ik moet ineens even terugdenken aan afgelopen weekend. We waren bij de TT in Assen.
1: Ja.
0: En er was een elektrische motorrace ook. En ik zat naast iemand te kijken. En die man die deed elke keer als de motoren langskwamen, deed hij zo...
1: Er had nog iemand in om wat te zeggen. Die wil waarschijnlijk reageren op het feit dat ik Opel zojuist heel slecht merkte.
0: Oh, ja, daar onderbreek ik graag de show voor.
1: Hallo, Slam met wie?
3: Ja, goeiemorgen met David.
1: Hallo, David.
3: Hoi.
0: Hallo.
3: Ja, je wil een reactie weten op die test.
1: Ja.
3: Maar het is volgens mij de slager die zijn eigen vlees te keuren is, of niet?
0: Nou ja, je hebt wel een Lexus dealer aan de lijn, ja. Als je
1: maar,
0: dat
1: maar wat is jouw inbreng in het onderzoek, David?
3: Mijn inbreng in het onderzoek is, je had het net over Japans. Ja. Nou, ik kan het alleen maar naar roerend mee eens zijn. Japans, wat altijd, dat is probleemloos. En ik rijd van mijn 18e al het Japanse merk Honda.
1: Ja.
3: Ik rijd nu ook een auto. Ik heb je nog een bericht gestuurd.
1: Oh, ja.
3: Ik ga de opvolger rijden, zeg maar, die ik nu ook rijd.
1: Oh, ja.
3: En dan heb ik serieus in drie jaar tijd, heb ik twee keer over de dealer staan om olie te verversen, wat normaal is, en that's it.
1: Dat is het.
3: Met die Honda.
0: Ja, ik kan.
1: En ja, dat kun je dus, van een Tesla Model 3 niet zeggen.
3: Nou ja, ik heb sowieso niks met Tesla's. Ik vind verschrikkelijke auto's. Ik vind het auto's voor mensen zonder identiteit. Dus ja, dat.
1: Oké, okay, nou ja, hartelijk dank voor het bellen.
3: Dus ik zou zeggen, ja, als je geen kosten wilt maken in Nederland en je ziet ze veel te weinig op de weg, ja, dan moet je gewoon een Honda gaan rijden.
1: Okay. Helemaal duidelijk.
0: Dankjewel.
3: Maar dat, ja.
1: Oké, hoi.
3: Succes met de uitzending.
0: Dankjewel, hoi.
1: Ik vind het grappig dat mensen inbellen om te herhalen wat ik eigenlijk zei.
0: Ja, precies. Ja. Maar ook dat heftige ademhalen wat hij had. Het zat hem echt diep, hoor.
1: Maar ik heb die foto gezien, Anul. Hij heeft echt een mooie auto.
0: De Honda.
1: De Honda.
0: Oké, maar staat niet in het onderzoek?
1: Nee.
0: Zover.

Turn the Lights Off, Justin Bieber, Sorry. En Tiësto, Tate McRae en 10:35. Bij ons is het 9:05 op donderdagochtend. We gaan over ongeveer een half uurtje jouw Morgan Freeman maken. Dan win je een vrije vrijdag. We bellen jouw baas met een goede smoes. Wil je dat nou? App dan nu Morgan Freeman. Dan gaan we aan de slag voor jou. En wat gaat er allemaal veranderen als je Formule 1-fan bent in Nederland en een abonnementje hebt om de races te zien? Dat en meer zo in je ochtend.

0: van Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Otrium zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld.

0: In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Katy Kotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Wat een bewoording hebben we tegenwoordig. De bewolking is dikker, het klaart breed op. Alles helemaal plus size. Oké, we gaan naar de weg. A2 Waardenburg-Culemborg, 20 minuten, 11 kilometer. A2 Empel-Martinus-Nijhofbrug, 20 minuten. En op de A2 Beest-Waardenburg nog 19 minuten. Sterkt op de A4, 3 kwartier bij Ippenburg en het Liemers-Aquaduct. A12 Reeuwijk-Nieuwerbrug meldt 20 minuten. En op de A15 een half uur bij Del en Arkel. A16 Zwijndrecht-Feyenoord, 17 minuten en een half uur rijden langer over de A16. Breda-Noord en Klaverpolder. A27 Nieuwendijk-Merwedebrug, 20 minuutjes. En de laatste grote gemelde file op de A50 Takitusbrug-Maasbrug, 20 minuten. Flitsers op de A1 Wilp-Apeldoorn, 95.1. A2 Vught-Den Bosch bij 122.1. A2 Leende-Weert, 178.7. A9 Heemskerk-Haarlem, 56.6. Kijk ook uit op de A12 Driebergen-Rijzenburg-Utrecht bij 75.1. En Maarsbergen richting Ede op de A12 83.2. A15 Rotterdam-Maasvlakte, 45.9. A16 Zwijndrecht-Dordrecht, 30.2. En op de A17 Zevenbergen-Moerdijk, 6.6. A28 Hulshorst-Amersfoort, 59.6. A50 Vaassen-Apeldoorn opgepast bij 213.2. En de ene laatste flitser op de A58 Bergen-op-Zoom, Breda bij 103.9. A59 dan nog Terheide Breda bij 94.4. De Slam ochtendshow binnen een paar beats. Marshmello, Khalid en ook Faithless in onze line-up.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Unleash your energy.
4: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
5: Stereo Sunday
6: is your fun day.
4: Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slammiddagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.
1: Ben jij of ken jij een Formule 1-fan met een abonnement op Viaplay? Blijf dan zeker luisteren naar je ochtendshow. Er gaat het nodige veranderen op de manier waarop jij naar de races kijkt. Hou ons aan. 6 over 9.
10: What's up, Slam? This is Bibi Rexha. And you're listening to Anul and Arayan. Oh, Marayan. Sorry.

0: paar jaar geleden, toen werkte ik nog bij een ander radiostation. En toen hadden wij Marshmallow te gast. Tenminste, Marshmallow die zou langskomen. Maar die zei echt op het allerlaatste moment af. En we hadden al iedereen gek gemaakt. Marshmallow komt langs. We gaan hem als eerste spreken. Want hij deed bijna helemaal geen interviews. Logisch ook dat hij ons dus ook af zei. We waren een beetje in het ootje genomen. Maar ja, als je iedereen beloofd hebt Marshmallow komt en hij komt niet, dan moet je toch met een oplossing komen, hadden wij het idee. En toen hebben we, kan ik nu wel zeggen, een collega een prullenbak of zo gezet. En die heeft toen in het Engels tegen ons teruggepraat. Zeiden we, ja, hij wil zijn helm echt niet afdoen. Ik kan nu wel zeggen dat dat een collega was met een Brabantia op zijn hoofd. De Slam Ochtend Show. En wij draaien Calvin Harris zo.
1: De Slam Ochtend Show. Update.
0: Met even een rapido rondje nieuws nu. In Zweden hebben 3 dronken mannen geprobeerd een helikopter uit een luchtvaartmuseum te stelen. De mannen probeerden na sluitingstijd met een voertuig weg te rijden met de helikopter achterop. Maar ze kwamen slechts zo'n 50 meter ver voordat ze tegen een muurtje botsten. Daarna probeerden ze te vluchten, maar ze werden al snel door de politie aangehouden. De helikopter raakte licht beschadigd en volgens het museum waren de mannen al eerder die dag weggestuurd vanwege overlast en dronkenschap. 3 dronken mannen proberen een helikopter te stelen uit een museum. Dat klinkt als het begin van een mega goede mop die ik nog niet bedacht heb. Zo, ik zat vorig weekend nog in een achtervolging trouwens. Ik zat op een paard op volle snelheid. Naast mij een man op een leeuw en een vrouw op een helikopter zat achter mij aan. En toen zei Melis dat ik met mijn dronken harses van die draaimolen af moest komen. Videoland gaat Formule 1 uitzenden. En dat betekent een grote verandering voor Nederlandse kijkers. Veel sport verhuist daarmee deels van Viaplay naar Videoland. Inclusief alle F1 races, kwalificaties en andere racecontent. Voor kijkers verandert dus alleen de plek waar ze Formule 1 kunnen kijken. In plaats van Viaplay dus Videoland, wat ook weer van RTL is. Het is bedoeld om het sportaanbod van Videoland flink uit te breiden en meer sportliefhebbers naar de streamingdienst te trekken. Wij vroegen Viaplay om een reactie.
2: Ja, wij van Viaplay vinden dat natuurlijk een enorm leuk.
0: Typisch. In Amerika heeft een speelkaartenwinkel hun Yu-Gi-Oh! Toernooien stopgezet omdat er te veel klachten binnenkwamen over de slechte hygiëne van spelers. Op internet en ook in de winkel regende het klachten over zweetlucht. De winkel zegt dat het niet anders kon dan de events annuleren en verwijst naar de officiële regels van Yu-Gi-Oh! Waarin staat dat spelers schoon en verzorgd moeten verschijnen en dat slechte hygiëne zelfs kan leiden tot sancties. Het onderwerp is vaker een punt van discussie binnen de trading card games, waar grote groepen spelers dicht op elkaar zitten tijdens lange speelsessies. Ik zal nooit vergeten hoe ik ooit 3 Blue Eyes White Dragons trok en toen bijna alle delen van Exodia. Maar alsnog was de geur van mijn tegenstander te sterk voor mij. Dat was denk ik het grootste nerdgrapje wat ik ooit gemaakt heb in deze show. Eigenlijk is gezond verstand net als deodorant. De mensen die het hardst nodig hebben, hebben het niet.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Zet die maar op een tegel. Het is 9:15. Ieder moment kan jij Morgan Freeman worden. We gaan je baas bellen met zo'n goede smoes dat jij een gratis vrije vrijdag hebt. In de Slam Ochtendshow hoor je de laatste Calvin Harris nu.

0: uit de Slam 40. Daar is deze binnengekomen. Idali, Ronnie Flex, Frenna en Populair. Het is 9:55. Dit is de ochtendshow. En heeft iemand Morgan Freeman al gespot?
1: My name is Morgan.
0: Zul je hem hebben.
1: And you are listening to the one and only Anul Hendricks.
0: We gaan het doen zometeen. Jouw Morgan Freeman maken. Wil je dat nou? App dan nog snel. Morgan Freeman. We bellen één baas in Nederland. Met één goede smoes. Om één luisteraar vrij te krijgen. Kom maar op!
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: Hey.
11: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
20: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
21: I want chicken.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En afsluiten doen we helemaal

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: Hey, good morning Slam. Het is 9:30. Deze ochtend gaat de zon uiteindelijk wel schijnen. Het is alleen nog even wachten. De bewolking die heeft ook nog regen in zich. Uiteindelijk gaat de zon dus wel schijnen en het wordt 20 tot 24 graden. Op deze donderdag, hoe is het op de Nederlandse wegen? Het was aardig druk deze ochtend, maar nu zijn er nog maar een paar files over. Ik neem de grootste even met je door. A2 Rosmalen-Empelbrug, 18 minuten door een ongeluk. En op de A4 Prins Klausplein, Zoetewoude-Rijndijk, 36 minuten, 12 kilometer. A10 Watergraafsmeer, Amsterdam-Rivierenbuurt, een ongeluk, 20 minuten. En op de A15 Del-Arkel, 21 minuten, 12 kilometer. A16 Hendrik Ido Ambacht, Feyenoord, een kwartier. En op de A16 20 minuten, Breda Noord, Klaverpolder. A27 Nieuwendijk, Merwedebrug, de oprit is dicht, 21 minuten vertraging. En de A29 Willemstad, Numansdorp, 40 minuten door een ongeluk. A50 tot slot, Ewijk Maasbrug, een kwartier. En de flitsers vinden we op de A1 Deurningen richting Hengelo bij 166,6. A2 Vught Den Bosch, 122,1. A2 Leende richting Weert bij 178,7. A4 Schiphol Amsterdam, 8,6. A7 Kornwerderzand richting Bolsward bij 97,4. A9 Heemskerk Haarlem, 56,6. En de A12 Driebergen Rijsenburg Utrecht bij hectometerpaal 75,1. De A12 Maarsbergen-Ede dan nog, 83,2. A16 Zwijndrecht-Dordrecht, 30,3. A17 Zevenbergen-Moerdijk, 6,6. A17 Standaard Buiten richting Moerdijk bij 12,7. En de A28 Hulshorst-Amersfoort bij 59,6. De laatste paar flitsers op de A50 Vaassen-Apeldoorn bij 213,2. A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 103,9. En de laatste A59 Ter Heide-Den Bosch uitkijken bij 94,6. We hebben het laatste nieuws voor je in een half minuutje. En Frans van der Beek heeft dat. Kom maar.
5: Goedemorgen.
4: Doe je ding.
5: Experts zijn bezorgd dat steeds meer jongeren persoonlijke gesprekken voeren met AI-chatbots als ChatGPT. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers deelt geheimen eerder met een chatbot dan met hun beste vrienden. Door de gestegen benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. Afgelopen maanden steeg de verkoop met ruim de helft, heeft de BOVAG uitgezocht. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door Russische raketten en drones. En het dodental is nu gestegen naar 13. Meer dan 50 mensen raakten gewond. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Dankjewel Frans en tot later weer.
3: Anul en Marijn.
4: Misschien word jij zometeen wel onze Morgan Freeman. Dan ben je morgen vrij en win je een vrije vrijdag.

0: Maar ik echt zo van... Kungs Cooking on Three Burners. De vroege weekend vibes bij Slam. Met This Girl.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: Jij hebt veel betere dingen te doen. Jij hebt veel betere dingen te doen dan morgen aan het werk zijn. Nergens begint je weekend zo vroeg als hier op Slam. Morgan Freeman zijn betekent dat je morgen vrij bent, man. Voor wie gaan wij een poging doen? Laten we ze eerst kennis maken met iemand die niet wil werken morgen.
2: Met Son Hemmers van de Weertechniek.
0: Hey, goedemorgen met Anouk en Marijn van Slam.
2: Hoi.
0: Hey, wij zagen jouw appje voor een vrije vrijdag.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat willen we best wel voor jou gaan proberen.
2: Ja, topper. Heel graag zelfs.
0: Maar dan wil ik dat jij je verbinding even een beetje fixt. Kan je misschien de auto verstoppen of zo?
3: Als dat goed is, is hij zo een stuk beter.
0: Ja, veel beter. Dan horen we nu ook nog even jouw naam. Die hadden we even gemist.
3: Ah, dat is Alexander Hemmers.
0: Ah, Alexander, jongen. Hey, dan gaan we eens even wat proberen. Wat doe jij voor werk?
3: Ik ben een elektromonteur.
0: Aha, en waar doe je dat? Welk bedrijf?
3: Voor onderweertechniek in Zwaag.
0: In Zwaag, oké. Okay. En mocht jij die Vrije Vrijdag winnen, hè, wat zou je er dan mee gaan doen?
3: Ik ben een auto aan het opknappen. Lekker sleutel, genieten van het zonnetje.
0: Oké, okay, ja, het wordt best goed dit weekend. Ja, het wordt echt heerlijk zomerweer.
3: Ja, nou ja, daarom.
0: En dan, elektromonteur Alexander, wie is jouw leidinggevende?
3: Die heet Rob van Bommeren. En die zit op de planning bij ons op kantoor.
0: Alright, en kan je iets meer vertellen over Rob, wat voor persoon het is?
3: Houdt van motorracen heel erg, dus hij is bij de TT geweest.
0: Oh, daar heeft hij ons ook gezien.
3: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Leuk. Er stond wel één gek vooraan, met zijn shirt uit te zwaaien, die goot bier over zijn blote buik heen. Was dat? Ja, dat was Rob dan waarschijnlijk.
3: Ja, wie weet. Ik heb het niet gezien, maar het zou kunnen.
0: Maar is het een beetje een gezellige man of heeft hij ook iets chagrijnigs?
3: Ja, nee, het is hartstikke leuke man.
0: Oké, dus je schat onze kansen wel redelijk in.
3: Jawel.
0: Wij gaan even een leuke smoes bedenken om jou vrij te krijgen. Draai ik even een trackie en dan zijn we zo bij je terug met het belletje naar Rob. Bam, bam, bam.
3: Nou, super.
0: Slam met Laf.

0: jarig, dan maken we jou Morgan Freeman.
1: Are you ready to be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: Ik doe het niet alleen, hè. Ik heb Marijner keihard bij nodig. Hij belt week in, week uit met die smoes. Wij regelen vandaag een vrije vrijdag voor Alexander. Elektromonteur wil vrij van zijn baas Rob. Rob schijnt een makkelijke man te zijn. Is ook onwijs fan van de motorsport, weten wij. Hij was bij de TT in Assen vorig weekend. Dus ons idee is eigenlijk om Rob te overladen met informatie. En dat we Alexander echt nodig hebben op een circuit. En dan zou het moeten lukken. Dan vraag ik even stilte op de set. Kom op jongens, we zijn al aan het bellen. Nee, echt wat stiller nog. Ja, ja.
2: Goedemorgen, Rob Vronenweer.
3: Hi, Rob. Goedemorgen. U spreekt met Stan Akkerman.
2: Hoi.
3: Hallo. Sorry, ik werk voor het circuit in Zandvoort. Vanwege de storm die het afgelopen weekend over Nederland is geraasd, hebben we wat schade aan het circuit. Die schade is vanochtend pas ontdekt. Dus we zitten een beetje hoog in de urgentie. Wat ik belde, wordt vrijdag ook geoefend op het circuit door Guacamo Agostini en Valentini Rossi. Misschien kent u die niet, zijn motorrijders. Misschien wat minder bekend. Maar nou zitten we met die schade. En wij weten toevallig dat Alexander, die werkt voor jullie.
2: Ja.
3: Die heeft de juiste papieren om. Die is baanstuurder. Die heeft de juiste papieren om in ieder geval op het circuit te staan en te werken. Als we hem vrijdag één dag. Dat hij niet komt werken, maar dat hij ons kan helpen vrijdag. Dan zouden we die problemen kunnen oplossen. En dan hoeven we die oefenrondjes ook niet af te zeggen. Ik weet dat het een longshot is. We zitten echt in de paniek. We hebben het hem gevraagd. Hij zou het leuk vinden, maar hij zegt, ik kan dit eigenlijk niet zo aan mijn leidinggevende uitleggen. Dus misschien willen jullie bellen. Zouden we wat kunnen regelen? Zouden we hem vrijdag mogen lenen, een dagje?
2: In principe zou dat wel kunnen, denk ik.
3: Ja, dat zou echt top zijn, want we hebben gewoon wat problemen. Alex kan ons daarbij helpen,
2: ja.
3: Maar hij moet vrijdag natuurlijk gewoon werken. We zouden zonde vinden als we die motorgasten moesten afzeggen.
2: Ja. Nee, prima toch? Dat kan. Ja, ik moet er gewoon vragen geven hoe we dat doen. Ik weet niet wat hij wil, als hij zelf wil. Ben je er nog?
3: Jazeker, ja. Nee, ja, als u hem vrij kan geven. Als hij een dag vrij is, dat we dat op die manier regelen, zou dat natuurlijk top zijn.
2: Ja, nee, prima toch?
3: Ja, het is wel mooi. Er komen een aantal mensen van de stichting komen kijken.
2: Ja.
3: Die komen ook speciaal voor die motorrijders daar naartoe. Dus het wordt echt een hele mooie dag waar... Waar Alex dan ook op zijn manier aan bijdraagt. Vrijwilliger krijgt er verder niet voor betaald. Hoor. Dus het is echt een... U zal ze echt heel erg mee uit de brand helpen als dat zou kunnen.
2: Ja. Hij weet zelf ook wel, Alex. Hij weet hiervan.
3: Hij weet dat hij... maar als u hem vrijdag vrij zou kunnen geven... Het liefst hebben we natuurlijk dat hem niks kost. Hè? Want het is natuurlijk ook... de urgentie, ik snap het ook allemaal wel. Maar we zouden het heel erg waarderen.
2: Aanstaande vrijdag gaat het om, hè? Aanstaande vrijdag. Nou, gaan we dat doen. Ja hoor.
3: Mag ik u hartelijk bedanken. Echt enorm. U helpt ons zo enorm uit de brand.
4: Namens de hele race community.
3: Ja.
2: Nou, top. Ja, is goed. Gaan we regelen.
3: Hartelijk dank. Echt hartelijk dank.
2: Is goed. Hey, graag gedaan.
3: All right. Fijne dag.
2: Jojo. Hoi, dag hoor.
1: Congratulations on your extra long weekend.
0: Die arme Rob. Alexander, die dacht echt natuurlijk dat hij de racewereld even een handje hielp hier.
5: Ja.
3: En ik heb de motornamen gegooid en ik dacht nog, ik zeg, die zijn misschien wat minder bekend.
0: Minder bekende Rossi.
3: Dit zijn de bekendste motorrijders die op aarde bestaan.
5: Ja, hij rijdt alleen niet met motor. Dat is een beetje jammer, maar ja.
3: Anders had hij mee kunnen rijden.
0: Hij is er helemaal vol ingetuimd. Jij bent in ieder geval vrij.
5: Nou, toppers zijn jullie.

0: dance muziek giert weer door onze aderen vandaag. I like it, Alesso bij Slam. Vanavond nieuwe Slam Sunsets. Wij dansen iedere lekkere zomerdag uit met de twee waanzinnige DJ-sets van 8 tot 10. Tot het moment dat de zon onder is. Vanavond Prospa, Romy Jansen. Morgen ook weer een hete Slam Mix Marathon op de planning. De hele line-up check je later vandaag op slam.nl. En maak kans op de laatste tickets voor Dance Valley in de Slam Middagshow. Wij zijn er maandag weer met een nieuwe ochtendshow.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door België. Nu Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal, zouden wij graag wat liedjes leren.

0: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
4: Ja,
3: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
12: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
14: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
13: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
14: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
13: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: korting. Geldt alleen vandaag nog.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt een vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen, jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval.

0: tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het 3:03. Goedemorgen. De situatie op de weg, het is nog vrij druk. Flitsmeister die belt 29 vertragingen en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen, daar verlies je 37 minuten, 11 kilometer file. Dan de A4 richting Amsterdam bij Prins Klausplein, 27 minuten extra, 12 kilometer. En de laatste is de A58 richting Tilburg bij Ulvenhout, 22 minuten, 7 kilometer file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Slam. Jarno van der Wielen.
1: Good morning en opstaan met Slam doe je met een beetje power. Met zometeen Jugel, Jamaican Bam Bam komt eraan. Naar Paul Elstak, dit is Love.

Bugel en Jamaican Bam Bam hoorde je op Slam. Welkom om voor mij de hardwerkende dag en voor jou de minst productieve dag. Want omdat jij het minst productief bent, volgens onderzoekers vandaag, moet ik er vandaag harder aan trekken met echte kantoorbangers. Zometeen de nieuwste X-Well, Whatever Turns You On, komt eraan. En ook Jonas Blue is onderweg. Maar gelukkig hebben we de donderdag, want anders was nooit de gloeilamp uitgevonden. En ook niet de lift. Dan was ons leven veel kutter geweest. Dus werken deze donderdag op de soundtrack van The Weeknd voor je.

De lucht is grijs, maar de muziek is blue. Jonas Blue, you're the edge of desire. Op Slam met zometeen nog Frankie Rizzardo. Shinjuku komt eraan. Eerst, heb je hem al gezien of heb je hem misschien al gekocht omdat je te laat was in de bioscoop op Pathé Thuis tegenwoordig? De biopic Michael, het leven van Michael Jackson, is verfilmd. Het is de meest opgebrachte, populairste biopic ever. Wist je dat die film nooit er was geweest als Lady Gaga er niet was bijgesprongen? Sterker nog, Lady Gaga is een enorme gek van Michael Jackson. Die heeft zoveel items van Michael. Ze zegt zelf dat ze wel 400 spullen thuis heeft van Michael. Het originele Thriller-jasje, ze heeft handschoentjes. En dat heeft ze allemaal uitgeleend aan de film. En ook aan het neefje dus van Michael Jackson, die Michael speelde. En anders was de biopic nooit zo echt geweest. Komt allemaal door Lady Gaga. Het is best wel een beetje creepy. Ze zegt, ja, ik heb 400 items. Ik heb zijn Thriller-jas dus. En allemaal in uitstekende conditie en het wordt op een bepaalde temperatuur bewaard. Dat klinkt een beetje of Michael daar zelf op een bepaalde temperatuur ook ligt. Maar goed, wie ben ik?

0: Good morning, dit is Slam met Frankie Rizzardo en Shinjuku. En zometeen... Becky G.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: En we gaan

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, u verdient het.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is 3 minuten over half 11. Hier vallen de opblaasbare palmbomen gewoon kapot, slap. Zo warm is het hier binnen. Maar buiten valt het wel mee. Het is een bewolkte dag met een windje wat er staat. En de temperatuur schommelt van de 20 tot 24 graden vandaag. Dan de weg af met Flitsmeister, die meldt nog 2 vertragingen. De A4 richting Den Haag bij Zoeterwoudendorp. 22 minuten, 6 kilometer door een ongeluk. En een half uur bij je reistijd optellen op de A16 richting Rotterdam. Bij Zonzeel, 7 kilometer aan file.
14: Jarno van der Wielen.
13: Zometeen Spiller, Groovejet komt eraan. En de Not Without Friends remix, die is lekker. Ook Ariana Grande krijg je naar Topic. Sorry papi.

origineel van Spiller komt uit het 99. En het vette is, de eerste versie was nog zonder Sophie Ellis Baxter. Was gewoon een instrumentaaltje. Dat werd gedraaid door het duo in een club in Miami. En die track die viel daar zo goed dat de track Groovejet werd genoemd. Want de club in Miami waar die gedraaid werd, heette Groovejet. Nou, nu is de grote vraag, kan ik in het spel GTA 6, wat zich afspeelt in Miami, kan ik daar Club Groovejet gaan bezoeken vanaf november? Ik kijk daar al zo naar uit dat ik daar dan binnenstap en dan... Het is trouwens maar een spelletje, hè, voordat iedereen weer boos wordt.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: tegen Lidl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja.
2: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En dat was het nieuws op Slag.
12: Maakte 2:58, dan de wegen af met Flitsmeister. Die had nog 15 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A2 richting Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug. Daar 16 minuten extra, 9 kilometer. 18 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. 6 kilometer, daar is de oprit afgesloten. En de laatste is de A58 Tilburg richting Breda bij Tilburg Centrum Oost. Daar verlies je 25 minuten, 7 kilometer door een auto met pech. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen.

0: met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand.

0: Emilie Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
1: Stereo Sunday
0: is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Jarno van der Wielen.
4: En hoe je die tickets in de mail krijgt, dat hoor je zo meteen. Eerst de main, de man, de myth, de legend, wat je ook wil. De headliner, Calvin Harris, hoor je nu. Met Rihanna, This Is What You Came For.

0: Klausa, Magnetic op 10 minuten over 11. Dit is Slam, good morning. En één ding is zeker, het wordt een magische zomer.
1: De Slam Festivalzomer.
0: Omdat Slam gewoon keihard je festivaldealer is deze zomer. Dat betekent je maakt kans op tickets voor Awakenings, Dance Valley, Loveland, noem het allemaal maar op. Met ja, deze week inderdaad, Dance Valley. Met de headliner die je net hoorde, Calvin Harris. Maar ook, want de spaarcenten waren blijkbaar nog niet op. Fisher is daarbij. Hardwell, Korolova, Maddox. Charlie Lono is een mental TO. Zegt dat ook goed? Nou, weet ik even niet. Dat was dat vorig jaar. Eén van de twee in ieder geval. Kortom, ze zijn er allemaal bij. En het leuke is, jij maakt deze week kans op tickets hier bij Slam. Moet ik wel gelijk een beetje je hart breken. Het is de laatste dag. Dus de laatste kans om kans te maken op tickets. Hoe doe je dat nou? Hoor je het festivalalarm voorbij komen? App dan Festival deze kant op via de app van Slam. En maak kans op weekendtickets voor Dance Valley Festival. Daar zeg ik niet goed. Dat is maar één dagje. Sorry, maakt niet uit. Ja, het is in het weekend. Maakt ook niet uit. Tickets voor Dance Valley Festival te winnen. Als jij het alarm hoort, app dan Festival deze kant op.

0: Charles Gray. And Rumors, hurry up, slam.
1: Boost your summer.
0: En ga je nog een beetje lekker op het WK voetbal? Ben je vandaag weer als de koning het kantoor opgeklommen omdat je nog steeds nummer 1 staat in de WK-pool? PS, ik sta dat nog steeds. Lekker voor jullie collega's. Ja, er is er maar eentje met voetbalverstand, zo is het ook. Of gaat het een beetje slechter? Volg je überhaupt nog een beetje het WK? Gisteren een prachtige wedstrijd. België stond 2-0 achter tegen Senegal, maar wist toch 3-2 te winnen en door te gaan naar de volgende ronde. Dus die zeggen toch, haha, die Hollanders, die kunnen er helemaal niks van. En vanavond onder andere op het programma Spanje tegen Oostenrijk. Ook weer zo'n lekker potje om te kijken. Er is ook nog een onderzoekje gedaan, want bij het WK wordt er altijd getost. Welke kant mag je beginnen? Onderzoekers die hebben 350.000 keer een muntje opgegooid. En wat denk je? De tos bij voetbal is niet eerlijk. Nee, er is altijd meer kans voor de ene partij dan voor de andere. Dus het is gewoon een stom geluk. En dat is hetzelfde als met de penaltyreeks. Ook al heeft Nederland daarin altijd ongeluk. Good morning, de beste playlist met Offenbach zometeen naar Clean Bandit, TikTok.

0: en Miles Away. Binnen een paar minuten, Mrs. WK komt eraan hoor. Shakira komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Sam Veldt, Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
12: Ja,
11: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
19: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
20: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
21: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
20: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
23: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
25: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: 1 minuut over 11:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en er kan een spatje regen vallen. Vanmiddag in het hele land regen en de temperatuur schommelt tussen de 20 en 24 graden. Vannacht is het droog en is de temperatuur rond de 14. Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt 18 vertragingen nog. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A2 richting Utrecht bij Rosmalen. Daar verlies je 21 minuten. 3 kilometer aan file. En de laatste die vind je op de A37 richting Meppen bij Zwarte Meer. 21 minuten verlies je daar 3 kilometer. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
1: Jarno van der Wielen.
0: Niet kijken, je bent aan het rijden, gek. Nou goed, David Guetta, Aiken, Sexy Bitch krijg je zometeen. Naar Shakira, dit is Die Die.

0: populairste dance track van deze week. Helemaal naar Ibiza met Jamie Jones en State of Mind als mixmarathon track of the week. Lekkere pre-party voor de Slam mixmarathon met... Oh. Hallo, met wie?
1: Roland Koeman hier. Deze mensen heb ik geselecteerd voor de mixmarathon.
0: Laat maar. Nee, dankjewel. Dat doen we zelf wel. Met morgen 24 uur lang de beste DJ-sets. Onder andere Oliver Heldens krijg je morgen in de ochtend al. Sampveld, Clapton, Dombrowski, Raffi, Sebastian Leger en Roy Rosenfeld samen. Clara, oké. Frankie Rizzardo, James Hype, Fede Legrand en Oliver Heldens. Morgen allemaal in de startblokken voor de Slam Mix Marathon. Om 6 uur 's ochtends krijg je het beste van vorige week. En daar kan je nog op stemmen via de Instagram. En de hele line-up check je via slam.nl. Muziek van Oliver Tree en Robin Schulz, Miss You, krijg je naar Dua Lipa.

ben je 32 en ineens houdt het leven gewoon op. Omdat je in een helikopter zit, de wereld aan het rondreizen bent, de nieuwe vrienden maakt, overal, over de hele planeet, omdat je op wereldtournee bent. En ineens zit je in een helikopter. En het is gewoon klaar. Oliver Tree, 32. Is nu 3 weken geleden, heeft zijn eigen foundation gestart. De familie heeft dat gedaan. Eigenlijk heel zijn vermogen gaat naar nieuwe artiesten toe. Dat heeft hij voor zijn dood al geregeld. En echt, ik kan je vertellen, ik heb nog nooit... want ik ben 2 keer naar een concert van hem geweest hier in Nederland... nog nooit zo hard gelachen om een artiest als Oliver Tree. Want Oliver Tree was een goede artiest. Maar ook een waanzinnige maker. Echt stunts met steps op het podium. Ruzie zoeken bewust met zijn bandleden. Er is geen één concert geweest, behalve bij Oliver Tree... dat ik met tranen in mijn ogen in het publiek stond. Van de humor. Rest in peace, je hoort hem nog vaak gelukkig op Slam. Met BDS zometeen en eerst Joe Corey. Dit is Head and Heart.

0: Kijk eens op de klok. Ik sta te stuiteren werkelijk. Ja, dat komt ook omdat ik moet plassen. Maar zometeen begint hij weer. De lekkerste lunchpauze.
1: Hauze in de pauze!
0: Start zometeen met deze.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde, waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging. Maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen. En 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slij.
1: Dankjewel, dan gaan we naar de wegen met Flitsmeister. Die hebben nog 13 vertragingen. En dit zijn ze vanaf 10 minuten of langer. De A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch bij Empel. Daar 16 minuten, 9 kilometer. De A5 dan Amsterdam richting Hoofddorp bij Raasdorp. 14 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En je verliest er nog 20 op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar 4 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app. Daar gaan we dan bijna. Hou ze in de pauze. Komt eraan.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: The Slam Fest.

10 minuten over 12, dat betekent je krijgt weer alle genres in de mix. Met zometeen Gregor Salto, Ellie Goulding, Weedus. En eerst die nummer 1 hit uit 2019, Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Dit is Old Town Road. Yeah.

dat de gloeilamp is uitgevonden. Tenminste, dat is op een donderdag gebeurd. Dat betekent dat je die donderdag ook even lekker productief moet zijn. Ook al weet ik dat het weekend longt, dat weet ik. Maar goed, hey, doe het nou even. Want voor je het weet heb je weer een loonsverhoging te pakken. En dat is toch waar we het voor doen allemaal. Welkom bij de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze met Weedus zometeen. Tinus Dirtbag komt eraan. We gaan ook nog jumpen met Patrick Holiday. Patrick

0: This Girl met Kong samen. En hoe moest het nou ook alweer? Hoe moeten we dat ook weer doen?
1: Nou, je springt twee keer. Zo met je linkervoet naar achter, met je rechtervoet naar achter. Rechtervoet twee keer naar voren. En dan met je linkervoet.
0: Eigenlijk heel simpel, toch? Kunnen we het nog een beetje? Schuif die bureaustoel aan de kant.

0: Sunter, Bote Anna en ook Bellini komt eraan binnen een paar tellen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
11: Ja,
10: jouw uitnodiging.

0: Haaks.nl.
1: Haaks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. Haaks.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
6: Maar je moet gewoon je boek houden.
5: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
17: Houd ze in de pauze.
18: 1 minuut over 12:30, tijd voor je Slim Weer Update van de vrienden van Weer Online. Je hebt kans op motregen, het waait best wel en het is 20 tot 24 graden. Vanavond nog wel lange tijd de zon en het is dan 16 graden. Morgen ook maximaal 14 graden. De langste vertraging van dit moment vind je op de A12 richting Oberhausen bij Zevenaar, 21 minuten.

waar je vanmiddag kans maakt op tickets voor Dance Valley Festival. Met onder andere Calvin Harris, Fisher en Hartwell gewoon in ons eigen koude kikkerlandje. Dat is toch te gek? Hoor je het festivalalarm voorbij komen, app dan Festival deze kant op. En dat is jouw ticket om daarheen te gaan, Spaarnwoude. Swedish House Mafia zometeen, Save the World in the Mix, Sammy Porter en ook The Underdog Project. Krijgen naar Carly Simon en So.

0: Rad, Safe Smooth Operator en Kanye West komt eraan.
1: Lekker zeg.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Goedemorgen.
11: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
10: Mm.
11: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele

0: iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leijenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
11: Ja, dankjewel. Kunnen we toch nog de zon zien zakken in de zee? Het is iets over 1, deel 2. Hou ze de pauze, komt eraan. Eerst even kijken naar de wegen. Het is druk, meer dan 80 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Prachtige plek, 20 minuten. De A12, daar ook 20 minuten grenscontrole. En de A50 Arnhem richting Oss tussen de Takietesbrug en de Maasbrug. Aansluiten in 17.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid?

0: Kijk op denkvooruit.nl.
1: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris.

0: Nog een uur lang de lekkerste beats in de mix. Zometeen Cerebro, mi. Sade, de eerste bakermat vandaag.
1: We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream.

Pijn zou het echt heftige narcisme zijn. Pitbull, I Know You Want Me. Daarvoor nog Zoo en Faded. Dit is hem, de radiozender waar je op je donderdag gewoon nog goede muziek krijgt. Zometeen Snoop Dogg, S Club 7. En eerst het oudje van Kanye West.

Suikerspiegel verhogend. Dit is hem, de lekkerste lunch van Nederland. Jorde, Justin Timberlake en Like I Love You. Daarvoor nog Snoop Dogg en What's My Name. Zometeen, het wordt nog mooi vandaag. Zomermuziek van Rio, When the Sun Comes Down. Eerst een groepie, toch wel de zeer wou zware de Pussycat Dolls. En oh my god, ik heb daarop lopen geilen. Dat heb jij waarschijnlijk ook gedaan, denk ik. De Pussycat Dolls gingen weer een toertje doen met z'n drieën door Amerika. Meerdere venues zijn gecanceld vanwege te weinig verkochte tickets. Amsterdam staat nu nog steeds in de planning. 27 september. Pussycat Dolls, dit is Wait a Minute.

0: Dit blijft toch zo goed, hij zegt. Rio, when the sun comes down in Slam's House in the Pause. En zometeen Pharrell, Disclosure en Bruno Mars.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
10: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
20: Oh, nu al zin in zaterdag.
19: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
22: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
23: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3.99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
25: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.

0: Lidl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
6: Oké.
7: Houd ze in de pauze.
8: Het is bewolkt, er valt af en toe wat regen of motregen. Vanaf Den Helder wordt het droger en breekt de zon door. Dat gaat ook bij jou gebeuren, dus lekker 20 tot 24 graden. En morgen volgens mij, eens even kijken voor de zekerheid, volgens mij een graadje erbij. Dat zou wel lekker zijn. Nee, dat is niet waar. Nee. Morgen hetzelfde. Oké, prima. Langste vertraging, A2 Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel, 18 minuten. Bruno Mars hoor je zo meteen Pharrell ook naar Armin van Buuren bij Slam. See the

Prism Slams, Housen in de pauze. Jorda, Pharrell Williams en Marilyn Monroe. De vorige Bruno Mars en vriendje van hem natuurlijk ook. 24K Magic. Heb je van Denise, die is onderweg in de auto met haar vrienden om zo goed mogelijk een tent te kunnen neerzetten bij Down the Rabbit Hole, laten we weten. Nou, ik heb het nachtprogramma gezien van het festival wat dit weekend is daar. Bij de Groene Heuvels. Ziet er goed uit. Heel veel plezier daar. Richting je festival of gewoon toch keihard aan het werk. Dit zijn de beats in de mix. House in de pauze met Disclosure.

Ja, ik vind het ook fout. Maak je geen zorgen. Maar wel stiekem een klein beetje lekker. Dark Raver komt hij dan. Want House in de pauze mag best een beetje corny zijn. Af en toe daarvoor nog DJ Sammy en Heaven. Goed dat je erbij bent op de donderdag. Laatste dag van House in de pauze voor de werkweek. Dat betekent dat we extra mogen genieten van de komende minuten. Wat dacht je van Pink zometeen? Feel Good Time komt eraan. Jesse J, Ariana Grande met Nicki Minaj. Bang Bang. En het gaat niet over Amsterdam Zuidoost of zo, of de Bijlmer of wat dan ook. Amsterdam Sloterdijk, we ook nog eens wat fout wil gaan. Nee, het gaat over de daad. Ja, precies. Jesse J, Bang Bang zometeen. Eerst van de daad naar de liefde. Dit is Gigi D'Agostino in House in de Pauze en L'Amour Toujours.

0: Nicki Minaj, die met die lange nagels, weet je wel. Ik was er wel goed van, je weet wel. Slam.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
11: Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu.

0: Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor 1,69. Bij
3: Fomar.
4: Twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja,
4: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis hun eigen sperma gebruikt om vrouwen zwanger te maken. En die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies leiden. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. De gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000 voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
11: Dankjewel, veel gedoe op de Nederlandse snelwegen. Er staat 114 kilometer. Dit zijn de 3 langste. We beginnen met de A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg vanaf Geldermalsen. Een half uurtje extra, klein half uurtje. De A4 Den Haag Amsterdam voor Roelevarensveen vanaf Leidschendam. Daar is de weg dicht, er is wat ergens gebeurd. Een uur extra en de A4 de andere kant op Amsterdam richting Den Haag. Daar is ook de weg dicht, lijkt het in ieder geval. Een uur en 11 minuten door een ongeluk. Dat is tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade daar het geval.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom...

0: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Thomas van Empelen.
1: En dan gaat hij voor de donderdag. Zometeen zomerplaat van Another Talk to You. En ook de Grand Slam komt eraan. Whatever turns you on. Nou, dat hebben we wetenschappelijk even uitgezocht. Dat zo.

0: Slam op de donderdag, Jorre, Nicki Minaj en Starships. Het geeft je toch te denken, weet je wel. Namelijk, J.D. Vance ging naar de oude paus. Een dag later ging de paus dood. Trump danst de hele tijd op liedjes van de Village People, YMCA, met die duimen de hele tijd heen en weer. Zanger van YMCA dood. Wie is helemaal MAGA gegaan onlangs?
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, ik niet, maar wel Nicki Minaj, die je net hoorde. Die komt veel bij bijeenkomsten van Trump en zingt daar ook vaak. Dus een gevaarlijke periode voor haar, joh. De Starships bij Slam. Zometeen de trotse leidenaar Armin van Buren, Dream a Little Dream. En eerst de nieuwe Grand Slam, die heet Whatever Turns You On. En die is van Axwell. En dat maakt natuurlijk geen reet uit waar jij van op aangaat, weet je wel. Misschien is dat wel BDSM, ga je goed op laarzen. Dat is nummer 3 van de wereld trouwens, laarzen. Maar wat is de meest voorkomende fetish ter wereld? Het is schrikbarend. En mocht jij dat ook hebben, dan heb jij dus podofilie. Het is geen pedofilie gelukkig, nee, podofilie. De nummer 1, liefhebberij als het om seksuele dingen gaat met extra eromheen. Behalve het lichaam, dat tijdens... Ja, behalve het lichaam, onderdeel van het lichaam, maar toch extra. Voeten, ja.
1: Slam.
0: Grand Slam. Is een goed voetje halen.

0: toch altijd wel weer bewijs dat ik blij ben dat Engels niet mijn eerste taal is. Anders zouden we luisteren namelijk naar de Pussycat Dolls. Wordt dan de katachtige poppen en Busta Rijmpjes. Dat klinkt toch echt niet cool van nul. Doncha bij Slam. Hier hoor je de beste throwbacks en ook de nieuwste muziek. Zometeen de nieuwste van Lost Frequencies komt eraan. Een oudje van Drake. Ja, we draaien hem nog. En ook Bieber Wexler komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de bowlingbaan.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
18: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: Het is 2:30, weer online weerbericht voor je. Temperatuur op dit moment in Nederland tussen de 20 en de 24 graden. Hier en daar nog een klein beetje motregen. Langzaamaan komt er meer zon aan. Morgen dan ongeveer hetzelfde weer. En een beetje grijzig. Dan even kijken naar de wegen. Dat is niet goed op de A4 Den Haag-Amsterdam. Daar is de weg dicht rondom Roelevarensveen. Omrijden doe je via de A44. En daar is het natuurlijk ook een stuk drukker. Dan nog de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Daar 20 minuten extra. En op de A4 beide richtingen ongeveer een uur extra. Sterkte.
20: Thomas van Empelen.
19: Gelukkig wel goede muziek op je donderdag. Dit is Slam Lost Frequency. Zometeen Drake One Dance. Eerst Bieber Rexha. Dit is New Religion.

muziek ontdek je bij Slam. De nieuwste Lost Frequencies en Live It All. En dan even opgepast mocht je af en toe een noedeltje knabbelen. Of ja, knabbelen, je doet er vooral water bij natuurlijk. In Europa zijn 106 mensen besmet geraakt, valt net te lezen in het nieuws. Met een salmonella besmetting na het eten van instant noedels. Toen kwam het de grote vraag met instant noedels, noedels uit zo'n pakkie. Welk team jij bent? Ben je het team van, hey, ik doe water bij de noedels en meteen de kruiden en ik maak er een soepje van? Of ben jij noedels? Dat laatste ben ik trouwens, dat je dus dan kokend water erbij doet, dan afgiet en dan pas de kruiden erbij doet en liever gaat voor echte van die harde, van die beetje, nee, van die slieterige noedels. Ben het eigenlijk een goede smaak in plaats van de soepie. Ik ben dat laatste team. In dit geval zijn aardig wat mensen besmet geraakt met salmonella na het eten van instant noedels. Ze willen het bedrijf niet noemen, maar het gaat om in ieder geval noedelproducten met de pittige kipsmaak. En op zich, ergens heeft dit bericht ook iets positiefs. Namelijk dat er toch iets van dieren terecht is gekomen in de noedels, in plaats van alleen maar een smaak. Het is jammer dat het een darmbacterie dan is geworden. Het is niet anders. Oppassen geblazen. Pittige kipsmaak.

Call me back when you get this, okay? I love you.

0: Kijk, eerlijk, ik zou niet willen wisselen.
1: No fighting,
0: ik zou geen vrouw willen zijn, maar toch is het ergens wel oneerlijk dat de vetjes bij vrouwen in de billen en de heupen gaan zitten en in de borsten.

0: Sound was vernieuwend toen het uitkwam. En nog steeds staat het mokertje hard recht overeind deze plaat. Chainsmokers, Halsey en Closer bij Slam. Zometeen in het ANP-nieuws. Een nieuws wat mij aan het hart gaat als camper-eigenaar. Ik merk namelijk zelf ook aan de lijf hoe duur het is. Ik heb even laatst een financiële berekening gemaakt. En het gaat echt met kruiwagens gaat het geld eruit. Een camper hebben is gigantisch duur geworden. En dat heeft zo zijn effecten. Zometeen hoor je erover in het ANP-nieuws. Slam. Coming up. Word je ook wel Campy van MP genoemd? Gekscherend op de redactie. Kygo zometeen. Dan hoor je ook nog eens Slam Sunsets vanavond. En het throwback van de Black Eyed Peas. Zometeen komt eraan. Slam.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
6: Ja,
5: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Profiteer van zomers voordeel bij Jorli's. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op Jorli's.nl.
10: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

0: naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
6: Zo hé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Jarenlang werden er meer en meer campers verkocht, maar dat is voorbij. In de eerste helft van het jaar waren het er 8% minder dan vorig jaar. Het zijn vaak mensen met minder geld die afhaken. Voor een camper betaal je nu namelijk meer belasting. In Huizen bij Hilversum woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het netbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel. Iets over 3. Situatie op de weg. Vooral problemen op de A4. Nou ja, beginnen met de A2 Utrecht en Bos voor Everdingen vanaf Nieuwegein. Daar een half uur extra. Dan op de A4 een ongeluk gebeurd. Beide richtingen is hij dicht, lijkt het nu op. Vanaf Leidschendam omhoog op de A4. Daar is de weg dicht. Veel vertraging. Omrijden kan over de A44. Maar makkelijker misschien de A12 rechts. En dan vanaf Amsterdam richting Den Haag bij Roelofarensveen. Daar is de weg helemaal potdicht. Omrijden doe je dus ook over de A44 of over de N207. Dat was het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,49 euro.

0: zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
1: En vanaf 8 uur in Slam Sunsets hoor je een uur lang Frostpa. En zometeen al 3 minuten lang het Free Your Mind, die single met Clooney. Eerst voor je Kygo en Selena Gomez. It ain't me, zeg ik ook altijd.

Je hoort hem voor het eerst bij Slam deze plaats. Prosper Clooney en Free Your Mind. Oud Mix Marathon Track of the Week. En de nieuwste hoor je zo meteen. Die is van Jamie Jones. Van de knaller is dat. State of Mind. En goed nieuws over Prosper. Nee, ik heb geen idee. Misschien krijgt hij wel een kind. Of heeft hij dat een huis gekocht. Niet op die manier goed nieuws. Wel mocht je denken, hey, dit is lekker deze 3 minuten. Ik wil daar meer van horen. Dat kan namelijk vanavond in Slam Sunsets. When the sun goes down, the beat goes up. Vanaf 8 Slam Sunsets met een uur lang in de mix. Prosper.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Warmer music.

0: je dit wel eens, zeg. Goed, Jamie Jones, nieuwe single State of Mind. Meer dan terecht de nieuwe Mix Marathon Track of the Week. En morgen begin ik de Mix Marathon dus op 6 uur 's ochtends. Dan word je met mij wakker en met een beetje geluk.
1: Thomas van Empelen.
0: Je wekker ervoor zetten is misschien een beetje heftig. 6 uur 's ochtends, maar we gaan wel de deuren openen van de lekkerste marathon ter wereld. Namelijk de Slam Mix Marathon. En jij bepaalt straks vanmiddag ook weer op de Slam Instagram met welke set we gaan beginnen om 6 uur 's ochtends. Dus volg ons vooral Slam Official. Over leuke prijzen in deze festivalweken. Maar ook dus om te bepalen met welke set we gaan beginnen morgenochtend in Best of Last Week. Zometeen nog de weekend voor je. Can't Feel My Face. Eerst Offenbach. Dit is...

0: The Weeknd bij Slam. Toch een beetje het gevoel wat Michael Jackson heeft gehad, maar dan met zijn neus, weet je wel. Die was van plastic namelijk, dus ja, daar voel je dan geen reet van. Lijkt me raar ook. Met mijn neus aanvoelen. Ja, ik voel mijn neus nog. Ik heb helemaal geen neus. Zometeen zomermuziek van YouGel, Jamaican Bam Bam komt eraan. En ook Jay-Z, Linkin Park, Number Corn.
1: Slam, doet niet aan FOMO.
0: Wacht even. Ik wilde gewoon zeggen Number Encore. Dat kwam er goed uit. Ja, prima.
1: We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de beste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang, jouw festivaldealer.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF, tegen kanker voor het leven.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
9: FOMAR, voor de markt.
10: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
20: Even bollen. Iedereen moet het weten.
21: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
22: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
23: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren.
0: Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
24: En nat pak ga je niet meer halen in het westen van het land. Daar namelijk droog. Langzaamaan trekt de laatste regen en bewolking weg richting het oosten en het zuiden. En nu nog wat regen bij Den Bosch, Enschede, Apeldoorn en ook in Limburg. Maar dat gaat dus weg gelukkig. Dan wordt het wat droger. Morgen ook wat droger. Maar op zich dezelfde temperatuur en ook af en toe wat grijzer. Dan kijken naar de langste drie vertragingen. Het is erg druk op de weg. Het is donderdag en ook problemen op de A4. Eerder een ongeluk gebeurt namelijk. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar een half uur extra. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Hoogmade. Daar is de afrit dicht. De oprit is ook afgesloten. 1:20. Dus even kijken of de weg inmiddels alweer open is trouwens. Op zich wel handig is dat. Even kijken, de weg is wel weer vrij. Ja, gelukkig op de A4. Dus vanaf Den Haag richting Amsterdam. De andere kant op, even checken. Daar is de weg inmiddels ook weer vrij. Duurt nog wel eventjes dus. En de A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar 24.
25: Thomas van Empelen.
24: Met zometeen die zomerhit van Sick Individual Sunrise komt eraan. Jay-Z, Linkin.

0: zieke gasten. Ziek lekker, Sick Individuals en Sunrise hier.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, dan is eigenlijk één regel altijd bij de radio. Heb geen twee luisteraars tegelijkertijd aan de telefoon. Maar ik heb het toch gedaan, namelijk Pieter, hallo.
2: Hoi.
0: Ja, en Matthijs, hallo.
3: Hey.
0: Jullie appten namelijk tegelijkertijd hetzelfde. En dat vond ik zo bijzonder. Dat jullie kennen elkaar niet, hè, voor de duidelijkheid.
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Hebben jullie allebei man? Hebben jullie hetzelfde beroep?
3: Ik ben groenvoorziener. Ik ben docent. Nee, ik ben docent.
0: Ik denk het niet. Oké. Okay. Hey, jullie stuurden namelijk er beide een mama appelsapje in. Wat hoorden jullie in de plaat die ik net draaide?
3: Salami kan.
2: Ja, salami kan.
0: Salami kan, oké. Okay. Dan moet je even laten weten waar het in zit, oké? Okay? Het is in deze.
3: Ja.
0: Jamaican Bam Bam. Waar dat stukje dan zit. Is dat dit?
3: Salami kan. Ja, absoluut.
0: Nou, willen jullie iets tegen elkaar zeggen? Jullie kennen elkaar niet, maar jullie breinen ergens werkt dus wel samen.
3: Ja, leuk kennis gemaakt hebben.
2: Ja, eveneens.
0: Nou, dankjewel, hè. Doei.
3: Yo, doei.
0: Yo. Ah, was wel goed zo, hè.

0: Oete. Ik ben, ja, er is groot nieuws in mijn leven.
1: Zeker.
0: Namelijk, de mannen-wc was afgesloten. Toch altijd de plek waar je altijd denkt weer, gadverdamme, wat ga ik nou weer tegenkomen hier op het bedrijf. Met remsporen, met geuren, darmflora, wat je nog ruikt. Maar ik moest dus verplicht de wc in bij de vrouwen. En wat gebeurde er toen ik de wc binnenstapte? Ik zag, hahaha, ja, vrouwen doen het ook. Ik zag dus remsporen bij een vrouwen-wc. Oftewel, vrouwen zijn ook smeerpijpen. Bij deze volledig zelf onderzocht. Haha. Zo meteen op je radio. Tate McRae. Eerste nieuws van Fisher. Dit is Favor. He said, tell me a story.

0: keep watching. Diet
1: McCri en Just Keep Watching hier bij Slim. En waarom je niet overal, als je op vakantie gaat naar Indonesië, moet zoenen in het openbaar, dat hoor je zo meteen. En het heeft te maken met Adje. Slim. Coming up. Maar dan de minder leuke Adje eigenlijk. Urban Cookie Collective zo. Er wordt sorry gezegd door Topic zo. En DJ Snake is erbij. Zometeen, uur 4.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fusty 400 milliliter en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamsters...

0: Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met 2 bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko, gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen en dat er geen plek is voor verkeers-ASO's. Bewoners mogen er wel door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het nieuws op Slam.
14: Hey, dankjewel. Exact 4 uur. De middagspits in met Slam op je oren. En mocht je het idee hebben dat je af en toe alleen bent. Dat je denkt, och, ik wil meer mensen zien. Ga dan de file in. Het is druk. 400 kilometer staat er al. Dit zijn de vertragingen vanaf een 30:30. We beginnen met de A4 Amsterdam-Den Haag voor de Rinvaart Aquaduct. De afrit is dicht en de oprit is dicht. 1:02 extra. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor de brug over Zijkanaal C. 3 kwartier. De A12 Arnhem-Oude Rijn voor Oude Rijn vanaf Houten-Oost. 40. De A12 richting Oude Rijn vanaf

0: Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
3: Steeds
2: naar
3: verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: De Slam Festivalzomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Slam. Thomas van Empelen.
7: Ja, op vakantie naar Indonesië klinkt lekker. Toch zijn er ook gebieden waar je zeker niet alles mag doen. Een heftig voorbeeld zometeen.

0: Justin Bieber en Let Me Love You. Oftewel, laat me van je houden.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, dan zometeen dat nieuwtje over Indonesië. Dat je echt niet overal lekker op vakantie kan gaan. Heftig bericht. Eerst de A4. Daar riep ik de afgelopen anderhalf uur over dat die dicht was. Inmiddels wel weer open. Hij was afgesloten. Is nu ook bekend waarom. Omdat er een verward persoon op de spoorbrug over de snelweg was geklommen. Waarschijnlijk een autist die graag treintjes wilde kijken. Dus het gaat ook niet goed met Erik de Zwarte. Dat is treurig eigenlijk ook. Maar goed. Hulpdiensten kwamen erbij. En inmiddels rijdt alles weer door op de A4. Dat is fijn. Nou ja, inmiddels, het is donderdag. Het zal wel weer vaststaan, maar toch. Hey dan, dit is een heftig bericht. Maar Indonesië kennen we natuurlijk van het eiland Bali, waar menige influencer heeft geïnfluenced. Maar niet iedere regio is lekker. Bijvoorbeeld Aceh op Sumatra, daar hebben ze dus een sharia-rechtbank. Dat is dan je hebt een normale rechtspraak, bijvoorbeeld met het OM in Nederland en zo. Hier heb je dus dan, wordt de Koran erbij gepakt en wordt dus heel streng die leer toegepast. En daar hebben een 22-jarige man en een 25-jarige vrouw toch aardig de last van gekregen. Ik lees het even voor, namelijk in het bericht. De 22-jarige man en de 25-jarige vrouw kregen in totaal 21 stokslagen op een podium voor een publiek van zeker 100 mensen in de stad Banda Aceh. In eerste instantie kregen de man en vrouw 25 stokslagen opgelegd. Maar omdat ze al maanden in de gevangenis hadden gezeten, werd dit verlaagd naar 21. Dus dat is dan per maand gaat er een stokslag af. Dan vraag ik me toch ook af hoe hard er dan wordt geslagen. Waardoor werden ze gearresteerd, deze twee? Deze 22-jarige man en die 25-jarige vrouw bij dit moslimverhaal. Nou, ze werden namelijk zoenend gezien in de auto. En die video ging viraal op TikTok. En iemand had ze aangegeven. Dat is toch ook heftig, hè, zeg. Op zich dan wel mooi aan dit verhaal is dat man en vrouw evenredig zijn gestraft. Dus man en vrouw zijn in dit verhaal dus wel gewoon een keer gelijk, weet je wel. Het kan dus wel. Zo meteen hier.

0: Lekker in de file. Met 477 kilometer vertraging op dit moment. Je hoorde Tiësto in Traffic.
1: Zin in je werk.
0: Yes, de zin in je werk. Oftewel iets wat je wel 100 keer per dag zegt zonder te zeggen welk werk je doet. Aan de telefoon Esther Blom. Goedemiddag.
2: Hi Thomas, hi.
0: En je vertelde net buiten de uitzending trouwens dat jij bij het allereerste optreden van Getta bent geweest in Amsterdam. Vertel.
2: Ja, klopt. Nou, dat was een van de eerste ADE's. En ik wilde daar heel graag naartoe. Ik ben altijd wel met house bezig. En toen zei iedereen van wie David Guetta? Toen uiteindelijk is mijn schoonzus meegegaan. Ja. En toen werd hij ook nog verkozen tot DJ van het jaar. Ja, als eerste
0: dat is
2: keer.
0: Ook, dat is heel bijzonder om bij te zijn geweest. Hey, Esther, we gaan jouw beroep proberen te raden. Wat zeg jij wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet?
2: Wat is het percentage?
0: Wat is het percentage? Dan ga ik gokken dat jij bij een rijschool werkt. Een percentage van slagen en zo. Dat is niet goed.
2: Nee, is niet goed.
0: Wat is het percentage? Dan mag jij de hint gaan geven, denk ik.
2: Ik vul dingen.
0: Jij vult dingen. En wat is het percentage? Zeg jij wel 100 keer per dag.
2: Absoluut.
0: Esther, we gaan het bij de Slam-luisteraars neerleggen. Wat doet Esther? Raad mee in de WhatsApp van Slam. Het antwoord zometeen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
4: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
10: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Iets over 4:30. Weer online weerbericht voor je. Het is bewolkt met af en toe wat regen nog in het oosten. Langs de maan steeds zonniger en zonniger vanuit het westen. En de temperatuur is op dit moment zo tussen de 20 en 24 graden. Morgen af en toe wat zon, redelijk droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Maar wel echt een ietsje betere dag. En dan even kijken naar de situatie op de weg. De A4 is dus weer vrij. Maar goed, die werkzaamheden op de A44 zijn nog steeds bezig. We beginnen met de A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel. 35 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor tussen Plaspoepolder en Zoetewoudendorp. Meer dan een half uur. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen De Hoek en Nieuw-Vennep. Daar is de oprit nog steeds dicht. 3 kwartier extra. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum een half uur. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Daar 32 minuten extra.
5: Thomas van Empelen.
4: Esther zegt wel 100 keer per dag. Wat is het percentage? En ze vult dus dingen. Wat doet ze? Raad mee in...

0: Goed hoor, hij is terug. Bless, de nieuwste Terms and Conditions. Of Terms and Conditions, zoals ik het goed Engels wil uitspreken trouwens. Er werd nog gevraagd om de titel. Dat is hem dus, de nieuwste van Bless. And here we go.
1: Zin in je werk.
0: Laatste van de werkweek. Ah, dat is jammer. Maar goed nieuws, we hebben wel een hele leuke. Namelijk Esther Blom. Goedemiddag nog steeds.
2: Hi Thomas, daar ben ik nog.
0: Ja, we gaan jouw beroep proberen te raden. Vertel, wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet?
2: Wat is het percentage?
0: Wat is het percentage? Ja, dus, ja. En jouw hint was?
2: Ik vul dingen.
0: Wat is het percentage? De hint is ik vul dingen. Laten we beginnen met een audio-appie van Richard. Die denkt het volgende.
3: Hey, goedemiddag. Volgens mij werkt deze dame in de apotheek, man.
0: In de apotheek?
2: Nee, dat is niet goed.
0: Oké. Ik vul dingen. Wat is het percentage? We gaan naar Niels.
4: Hey Thomas Strijder. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Esther een verpleegkundige is of anders een laboratoriummedewerker.
0: Oh, maar, ja. Laboratorium, ja, zo'n spuit met wat is het percentage van de zoutoplossing bijvoorbeeld of zo?
2: Ja, nee, ook niet goed.
0: Dat is niet goed. Dan gaan we door naar Marcel. Nee.
5: Bij een bierbrouwerij werkt ze.
0: Er werd gezegd een bierbrouwerij.
2: Nee, ook niet goed. Hij is wel in de richting.
0: Ja, dan is dit het beste wat we gaan krijgen, denk ik. Want Ricardo stuurt ook nog wat in. Dit is.
6: Goedemiddag, Thomas. Ik denk dat Esther gewoon lekker bier brouwt.
0: Nou ja, dit is ook. Ricardo denkt dit ook. Ja, het is. Zeg het maar, wat doe je dan?
2: Ik heb een distilleerderij.
0: Nou.
2: Ja!
0: In de categorie ingewikkelde woorden om uit te spreken. Jij hebt een.
2: Distilleerderij. Yes. Ja, een prachtig bedrijf. Ja.
0: Wat goed hij zegt. Dus, percentage we benodigen. Het alcoholpercentage bijvoorbeeld of zo.
2: Alcoholpercentage. Ja. En wij maken dus nog steeds al ons eigen gedistilleerd. Genevers, bitters, liqueuren, gin, vodka. Alles maken we zelf hier.
0: Ah, wat goed.
2: Ja, dan moet je weten wat het percentage is. Want anders dan heb je verschil in de receptuur.
0: Ja, ik snap het. Heb je een geheimpje wat je met ons kan delen?
2: Jazeker. Dat wij heel veel dingen ook op private label maken. Dus ook als streekproduct.
0: Dat moet je even uitleggen. Dus als ik bijvoorbeeld ergens op Texel lokaal gemaakte gin zie staan. Met het schaapje bijvoorbeeld of zo. Dan kan dat bij jou vandaan komen.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Nou, maar dan kom je zelf ook wel eens tegen in de supermarkt dan, denk ik, of niet?
2: Ja, gelukkig wel.
0: De zaken gaan goed, begrijp ik. Nou, heel goed. Hey Esther, dankjewel voor het meedoen. Nog even één keer. Wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Wat is het percentage?
0: En jij bent...
2: distillateur.
0: Nou, wat leuk. Dankjewel voor het meedoen.
2: Super, dankjewel Thomas. Ga zo door. Hoi.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je...

Second Voice en Let Me Be bij Slam. Zometeen gaat hij beginnen. En Erik Jan is ook weer terug van een kleine mini-vakantie. Lekker eens, echt die drie gekken. Zometeen op de radio. Julia, Patrick en Erik Jan met onder andere tickets voor Dance Valley. Het zijn zo'n beetje de laatste tickets die eruit gaan. Onder andere live Calvin Harris kunnen zien. Heb je die ooit live gezien? Waarschijnlijk niet. Het gaat gebeuren. Fisher kan je gaan zien en Hardwell onder andere. En een hele grote line-up bij de prachtige heuvels van Spaarnwoude. Jij kan erheen. Het enige wat je hoeft te doen is het festivalalarm in de gaten te houden. Hoor je dat alarm? Dan stuur je festival. En dat is niet met een V, maar met een F. Deze kant op in de Slam-app. Ja, en dan hoor je Slam-app denken, moet ik dat downloaden. Je kan ook gewoon naar de website slam.nl, tik het WhatsApp-logo aan. En pas als je het alarm hoort afgaan, stuur dan festival. Zo simpel is het. Volgens mij kom je hieruit, toch? Dit is de Slam donderdagmiddag.

0: Upside Down komt eraan. Heel veel plezier. Zometeen. Enjoy. Slam.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: korting. Geldt alleen vandaag nog.
1: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
2: Ja.
1: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Staatssecretaris Van Brugge zei dat het nooit had mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog niet gebeurd. D66 en het CDA willen de nieuwe kerncentrales niet in Groningen neerzetten. Dat zeiden ze in een debat. Tegenstanders uit Groningen waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen en zaten op de tribune. Het kabinet wees Groningen aan als een van de plekken voor de kerncentrales, maar dat staat haaks op eerdere beloftes. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat die het vuur aanwakkert. Dan het weer van Weer Online. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen.

0: Twee minuten over vijf. Nieuwe middagshow komt eraan, jongens. Gezellig. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn 115 vertragingen. Dik 545 kilometer. Best wel druk dus deze donderdag. En dit zijn de langste vertragingen. De A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en de Empelbrug. Half uur daar. A2 richting Maastricht-Noord tussen Eckersweijer en De Hocht. Het ongeluk daar kost je 36 minuten. A4 richting Amsterdam tussen de Plaspoelpolder en Zoetewoudendorp. Half uur. A4 dan richting Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep. Afrit dicht. Oprit afgesloten. Oké. Okay. 48 minuten. Kunnen ze geen kant op. Hey. Afrit en oprit zijn dicht. Succes. 48 minuten. En de A27 richting Gorinchem tussen Hank en Gorinchem. De oprit is daar ook dicht. Half uur.
1: Flitsers. A6 Muidenberg-Leestad. 69,4. A12 Maarn-Utrecht bij Driebergen. 75,1. En dan de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Berkel-Roderijs. Hectometerpaal 5.
0: En de rest vind je in de app van Flitsmeister.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Unleash your energy.
5: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
6: Stereo Sunday
7: is your fun day.
5: Get your tickets op stereosunday.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
9: Maar je moet gewoon je boek houden.
8: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: De Slam Festival Zomer. Luister naar de Slam Middagshow en win tickets voor Dance Valley met Hardwell, Fisher en Calvin Harris. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: Ach, en zo beginnen we deze middagshow.

0: ja, ja, mensen, je weet hoe laat het is.
1: Oh, jawel!
2: Slammiddag Show!
3: Ik ben Bob en ik luister echt elke dag naar de Slammiddag Show.
4: Woehaa! Bijna weekend!
5: Slam! Patrick, Erik Jan en Julia.
6: Vijf uur geweest en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe Slam Middagshow. En daar zijn ze weer. Hallo. En onze Erik Jan is er weer.
7: Hallo schat.
6: Komt gelijk een terechte vraag binnen van luisteraar Ricardo.
8: Oh, hey Erik Jan, het is best prima hoor dat je twee dagen zomaar ertussenuit knijpt.
7: Ja toch?
8: Maar ga je nou wel even vertellen wat je gedaan hebt dan?
2: Ja?
6: Dat is een hele goede vraag. Waar was jij eigenlijk?
7: Ja, moeders heeft een boek geschreven van sabotage naar succes. En dat was zo eclatant succes dat ze dat even moest duiden op de Universiteit van Oxford. Ja, dat betekende ik wel dat ik hier zat met de kids.
6: Dit klinkt ook als zo'n verzonnen verhaal, maar dit is echt waar.
7: Ja, ik kan er ook niet zo doen.
6: Dit is gewoon echt waar.
7: Dus die stond er een beetje bij dan bla bla te doen.
6: Moeders de vrouw moest naar Oxford.
7: Ja, dus ik had zoiets van, ja, wat moet je dan? Weet je wel, het was net te cool om de kinderen even achter elkaar in een auto te stoppen. Dus ik had vrijgenomen en...
6: Even lekker twee dagen vrij.
7: Even lekker thuis.
2: Nou, prima toch? We hebben wel de afgelopen twee dagen verteld dat je een hele foute grap hebt gemaakt en dat je daarom straf had, maar... Ja,
6: dat je thuis moet zitten van de baas, maar dat was niet zo, toch?
7: Ja, nou ja, dat komt nog, maar nee hoor, het waren gewoon twee vrije dagen.
6: Ja, met je grap, hè?
7: Kan je melden, het went lekker.
6: Ja, dat snap ik. Even lekker eruit. Nieuwe middagshow, we zijn bij je tot 8 uur vanavond. We hebben een DJ-set van Dean Turnley. Internationale gast die gewoon even langskomt zo meteen.
7: Oh, dat had ik even gemist.
6: Als opwarmer voor de mixmarathon morgen. Hè. Morgen om 6 uur gaan we weer los. En Slam Sunset vanavond vanaf 8 uur. En we hebben tickets liggen. Ja, het is een bomvolle show weer vandaag.
7: Festival
6: voor Dance Valley. De laatste 4 tickets gaan we vanmiddag weggeven. 4, hè? 4 tickets van bijna 100 euro de stuk.
7: Hoppakee.
6: Zaterdag 8 augustus, Spaarnwoude, Calvin Harris, Fischer, Hardwell, ze zijn er allemaal bij. En misschien jij wel. Wat moet je doen? Hoor je het festivalalarm? Dan app je...
9: Festival!

je grap, hè? Jij... Kun je ook een pakken straks? Timberland komt eraan. En eerst Jaden Boys en Upside Down.

0: is dit was Timbaland. En Kerry Hilson, The Way I Are. Hier bij Slam natuurlijk, waar het 10 minuten voor 5:30 is. We gaan het nieuws van vandaag door de ogen van ons Erik Jan. Met de dagrip van vandaag.
1: What do you have for me?
2: I got news for you.
0: Goedemiddag. Here we go again.

0: ergens in het centrum. Kasteel Computers, Eend, Wallaby, Helmond Mensen, The Place to Be.
1: De Slam Middagshow.
2: Wauw. Helmond. Wat is dit een mooie ode aan Helmond eigenlijk? Want
0: ben je er wel eens geweest?
2: Nou, ik zeg eerlijk, nee. Ik denk dat ik er nog nooit geweest ben, maar ik vraag me nu ook af waarom moet ik naar Helmond?
0: Als je bijvoorbeeld heel lang langs een kanaal wil rijden waar je helemaal skaffen in kan, dan moet je sowieso naar Helmond rijden. Dat is een ellenlang trek langs een kanaal, mooie rietkragen, op geen stein Helmond. En dan heb je zoiets van, en nu? En, ik kan je melden, het dierenpark De Warande. En
2: nou, heb je goed verkocht, dat klinkt gezellig.
0: Ik heb de site hier zo, en dan kan je klikken op de dieren in De Warande.
2: Ja.
0: Komt-ie?
2: Nou.
0: In Helmond heb je dus een dierenpark en dan kan je bijvoorbeeld een pauw bekijken.
2: Oh.
0: Maar ook een kalkoen.
2: Leuk.
0: Een eend, wilde ganzen, pauw, cavia, zwaan. Uiteraard de alpaca.
2: Ja.
0: Wat is en de wallaby.
3: Weet je nog...
2: Te gek. Ga even helpen.
3: Dat we ook met z'n allen naar een trekzakmuseum zouden gaan. Jouw Cordial Museum.
0: Ja, in dat plaatsje met de langste naam van Nederland. Ik weet niet meer eens waar het was.
2: Oh.
0: Een trekzakmuseum. Ja, dat gaan we ook niet meer doen.
2: Volgens mij is Helmond gewoon een prima plek om naartoe te gaan. Ik wil ook niet alle mensen beledigen die daar wonen.
0: Nee, het lekker van Helmond is dat je ook weer eruit kan rijden.
2: Nou, van Helmond is de stad natuurlijk heel klein naar New York. Daar hebben twee mensen de Empire State Building beklommen vandaag. Hebben jullie dat gezien, jongens?
3: Ja, zeker.
0: Twee Russen zelfs.
2: Ja. Dat is een van de hoogste gebouwen ter wereld natuurlijk, deze building. Het is... Logischerwijze streng verboden om dit gebouw te beklimmen. Maar ze hadden er wel een goede reden voor. Op de top hebben ze zich verloofd.
0: Ah,
2: dat was een beetje hun reden. En ze doen het vaker, dit soort stunts op grote hoogte.
0: Ook een mooi spandoek, vergeet dat niet.
2: Ze hebben inderdaad een vlag opgehangen die oproept tot vrede in de wereld. Dat was ook nog even een statement wat ze willen maken. Nou, toen ze beneden kwamen, wat denken jullie? Wat is er gebeurd?
3: Opgepakt.
0: Hoppakee.
2: Dus een, dan zit je verloofd in de bak. Hoe lang zal zo iemand vast blijven zitten?
0: Ik denk een dag.
3: Ja, ik denk het ook.
2: Ja, want het is natuurlijk super strafbaar, maar ja, je zit hier niet 3 jaar voor vast.
3: Ik had even die Instagram ook van hun zitten bekijken.
0: Gekke dingen.
3: Ze klimmen echt op zulke lijpe dingen dat ik ook... Nou, ik werd er gewoon misselijk van.
2: Ik kan daar niet naar kijken.
3: Ik kan er ook niet naar kijken.
2: Je krijgt dan oprecht kippenvel en dan krijg ik zo'n... Ja, dan gaat er zo'n, hoe noem je dat? Zo'n vlaag door je lichaam.
0: Ja, ik heb het al eens met Jules over. Ik krijg het in mijn bibs. In het puntje van mijn bibs. Dan voel ik het jeuken.
2: Kijk,
0: dat is hetzelfde als ik naar filmpjes zit te kijken dat mensen hun polsen of armen breken. Dan voel ik het dus
2: intens.
0: In mijn bibs. Ja, ik weet niet of het te verklaren is.
2: Nee.
0: Maar het is niet dat ik je hoofdpijn krijg, maar echt in het puntje van mijn bibs. Super lijp.
3: Ja, dan zit jij last op van aarsteken, toch?
0: Nou, gooi me lekker voor de muziek.
2: Hou eens op, man. Maar goed, doodtrekken. Ik kan heel slecht naar dit soort filmpjes kijken. Ja. Hebben jullie een grote angst, jongens? Is er iets waar jullie heel bang voor zijn?
0: Nou, ik vind hoogte is niet echt mijn ding.
3: Nee,
2: hoogte in het algemeen is jouw grootste angst.
0: Ook al staan de hekken omheen. Ik krijg knikkende knieën. Ik vind het echt super eng.
3: Ja.
0: Ik heb wel eens gebungee-jumped. Ik heb ook wel eens geparachutesprint.
2: Ja.
0: Maar dat is, laat maar zeggen, nog te overzien. Dat is ook wel raar, maar dan zie je alles, laat maar zeggen, plat.
2: Ja, dat snap ik.
0: Op het moment dat je alles nog een beetje qua hoogte kan zien. Oh, ik vind het echt heel eng.
2: Ik heb een hele specifieke angst. Dat ik ooit kom vast te zitten in een ruimte waar ik niet uit kan onder water. Onder water is mijn grootste angst. Ik heb bijvoorbeeld ook met een auto een kanaal inrijden.
0: Ja, oké.
2: Die hebben dat soort situaties. Dat je met je auto het kanaal inrijdt en er niet uitkomt.
0: Oké,
2: dat is mijn grootste angst.
0: Hoe anders kan je in een bepaalde ruimte onder... Maar goed, dat is...
2: Nee, ik heb dat van een James Bond film een keer gezien. Dat vond ik
0: maar dan moet je de lucht moet je dus uit de banden halen. En dan kan je nog even blijven ademen.
2: Oh, dat is een goeie. Ga ik aan de banden zitten zuigen. We kunnen wel even onder onze luisteraars checken. Wat is je grootste angst? Waar ben je heel erg bang voor? Is het heel algemeen, hè, zoals hier in de studio, van gewoon hoogtes? Of heb je hele specifieke angsten? Misschien leuk.
0: Pleinvrees, dat soort dingen. Dat bestaat ook.
2: Pleinvrees, podiumvrees. Natuurlijk ook heel erg.
3: Ja. Angst om gewoon forever alleen te blijven.
2: Ja.
0: Heb jij dat?
2: Ah, wat zei je dat? Wat zei je dat zielig?
3: Ja, dat vind ik ook heel eng.
0: Lieve mama, lieve. Meld je aan.
2: Nee, maar je hebt ons voor altijd, hè, dat weet je.
3: Nou.
2: Laat het weten via de Slam-app. Wat is jouw grootste angst?

0: Disclosure, nieuwe muziek hier bij Slam. Want dat ontdek je hier natuurlijk. Hè. Wat is jouw grootste angst? Laat het even weten via de Slam. Wat is jouw grootste angst? Niels?
1: Ja, mijn grootste angst is denk ik gebeten worden door een of ander beest of zo, man. Dat ik heel langzaam doodga. Dat is denk ik het engste, denk ik.
0: Oh, er zit ook iemand of zo. Er zit ook iemand naast. Echt?
2: Echt?
0: Huh? Ik dacht dat ik je grootste angst had. Oké, nou laat het even via de Slam weten. Wat is jouw grootste angst? Er komen hele mooie verhalen binnen, hele bijzondere verhalen ook. We nemen ze zo even een beetje door. Another and Talk to You. Hoor je zo meteen.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Hey jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
12: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
11: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
12: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
11: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Tour.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ga jij binnenkort trouwen? En ben je op zoek naar het allermooiste pak voor je bruiloft? Bekijk de collectie op roka.nl. Maak een afspraak en kom langs in een van de Roka-winkels. Roka Mannenmode. Voor een onvergetelijke trouwdag.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
6: De regen die trekt naar het zuidoosten weg. Vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graadje of 22 vandaag. Morgen veel zon en droog. Maximaal 24 graden. Perfect. Ik heb morgen een bruiloft, Jules. Dus het komt me goed uit allemaal.
7: Goed zo.
6: Ja. Slim verkeer dan door Flitsmeister. 124 vertragingen. 500 kilometer in Nederland. En dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Daar 40 minuutjes. A2 richting Maastricht-Noord tussen Airbornebrug. Zegt dat goed? En de Hocht. Ongeluk daar. 40 minuten. A4 richting Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep. Afrit dicht daar. Oprit ook dicht. 40 minuten. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp. 40 minuten. En ook 40 minuutjes op de A27 richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem. Ook door een dichte oprit daar. Dan wordt er flink geflitst. De A1 richting Barneveld bij 71,9. A6 richting Lelystad 69,4. A7 richting Drachten bij 179,2. A7 richting Groningen 168,2. A9 richting Alkmaar 46,7. A9 richting Haarlem 56,7. A12 richting Utrecht bij 75,1. A12 richting Ede 83,2. A15 richting Rotterdam 65,4. A16 richting Dordrecht 9,0. A17 richting Moerdijk 6,7. A28 richting Amersfoort 59,6. A32 richting Heerenveen 61,7. A50 richting Apeldoorn 213,2. A59 richting Breda 111,8. A73 richting Venlo 38,7. En de laatste, ja, er komt een eind aan. A79 richting Heerlen bij 8,2. Het is 5:30 geweest. Headlines van het ANP, die krijgen wij van Martijn vandaag. Hoi Martijn.
8: Goedemiddag. Slachterijen en andere vleesbedrijven mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inzetten. Het kabinet wil zo een eind maken aan uitbuiting. De vleesindustrie belooft al jaren beterschap, maar er gebeurt te weinig. Kinderen die in de vorige eeuw meteen na hun geboorte werden weggehaald bij hun moeder, zijn blij met de excuses van het kabinet. Ze vinden die wel wat laat. Het waren vaak ongetrouwde vrouwen die hun kind kwijtraakten. En tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn opgelucht weer in de bus gestapt na het debat in Den Haag. Daar werd duidelijk dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in Groningen willen bouwen.

0: bij Slam en Ty Dolla Sign. Work from home, dit is de Slam Middagshow waar je zometeen Jennifer Lopez hoort. Haar nieuwste met Guetta en ook Tupac komt eraan. Changes, lekkere throwback. Uit de periode.
1: Ja, heel
0: uit de tijd dat Erik Jan zijn zesde auto al kocht.
1: Mooi man.
0: Wat is jouw grootste angst? We vroegen het je net hier in de Slam Middagshow. David die zegt het verliezen van controle over mijn lichaam. Dus ik doe helemaal geen drugs. Ik ben ook erg bang voor verdovingsmiddelen. Ja, die
1: heel verstandig, daar hou zo.
0: Roger die zegt ik had jaren een angst voor tunnels en grotten. Toen heeft mijn moeder me op een avond mijn bevallingfoto's laten zien.
1: Wow.
0: Gelijk vrij van. Wauw, oké.
2: Kom ik heel vaak binnen, mevrouw.
0: Ja, mevrouw komt heel vaak binnen. Blij dat ik na 40 jaar ervan af ben. Bla, bla, bla.
1: Precies, jongen.
0: Ja, nou, inderdaad. Mijn grootste angst is als mensen luid eten. Ja, maar dat is meer een... is dat een angst? Dat is meer een ergernis, toch? En hoe noem je het ook alweer? Daar heb je zo'n naampje voor.
1: Ja, maar zo'n misofonie.
0: Ja, misofobie dan.
2: Misofonie.
0: Misofobie?
1: Fonie.
0: Mibosofie. Joyce.
3: Mijn angst is dat ik vast kom te zitten in de lift.
0: Oh, ja. Oh, die snap ik. Ja, dat lijkt me vreselijk. Thijs.
4: Nou, Julia. Wat toevallig. Ik ook. Laten we daten.
2: Ja, mijn angst is natuurlijk om alleen te blijven.
0: Oh, ik denk, waar gaat het over? Oh, ja.
2: Thijs was niet gelijk dan een oproep natuurlijk, hè?
0: Nee. Nou ja, je weet het niet. Voor hetzelfde geld is het een hele knappe vent, die Thijs. Ik zou hem even opzoeken zo. Leon.
5: Mijn allergrootste angst is serieus dat de Slam Middagshow ooit stopt.
0: Ah, dat
2: snap ik wel.
0: Ja, die snap ik ook. Ja, dat moet je toch helemaal niet willen. Nee. Rob!
6: Hallo!
0: Hey, hallo en welkom bij die leuke Slam Middagshow. Wil je ook dat die blijft bestaan?
6: Ja, heel graag. Ja, is ook wel een beetje een angst. Nee, niet echt.
2: Ook toch niet echt.
1: Hoe heb je de afgelopen dagen trouwens, heel even wat anders, die afgelopen dagen, die hitte, hoe heb je dat een beetje overleefd, Rob?
6: In de airco.
1: Toch, hè? Ja, dat is toch wel lekker. Hey, maar nu over je angst, want jij kwam met iets, dat was voor ons allemaal een raadsel, kan ik je melden. Dus, en leiders.
6: Ja, het is tripofobie. Ik weet niet of jullie het gegoogeld hebben.
1: Tripofobie?
6: Tripofobie.
1: Oké, okay, wat
0: is dat?
1: Vertel.
6: Ja, dat, volgens mij is het als je... Formeel is het een angst voor gaatjes. Maar het is een heel soort specifieke angst voor bepaalde structuur van met gaatjes. Als je het ziet, een soort granaatappelachtige structuur. Maar je moet het eigenlijk googlen om goed te zien. Maar als ik dat zie,
0: dan
6: krijg je jeuk van mijn kruin tot mijn bips.
0: Echt waar?
1: Zie je, hij dus ook. Hé, hey, maar luister even. Wauw, dan kan je nooit ons werk gaan doen, want in zo'n microfoon barst het van de kleine asymmetrische gaatjes.
0: Nou, wat je zegt inderdaad, bijvoorbeeld een microfoon.
6: Niet symmetrische. Dus het is heel specifiek asymmetrische gaatjes.
1: Oh, het moet ook nog asymmetrisch zijn.
2: Maar dan zie je dat toch echt niet vaak? Dus op zich ben je
6: dat klopt. Gelukkig zie je het niet heel vaak. Dat is heel fijn. Ja?
1: Spons. Een spons hou jij dus nooit vast, want dan word je gillend gek.
6: Nee, ja, vind ik niet heel prettig, nee.
0: Oh, maar dit is ken jij meer mensen die dit hebben? Want ik hoor het echt voor het eerst.
6: Ja, er is een hele Reddit-community.
1: Wauw, dat wordt dus een hele grote diepe put die we moeten graven voor jullie. Maar ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Ja, maar een zeef dan, of is dat te symmetrisch?
6: Nee, een zeef is symmetrisch.
1: Ja, dat is niet zo dom, Patrick.
0: Ja, doe niet zo dom, alsof jij dit kent. Ja. Ik vind het heel raar. En zo'n, hoe noem je dat? Zo'n honing ding waar al die honing in zit?
2: Dat is ook symmetrisch.
0: Nee.
6: Dat is ook symmetrisch.
0: Nee, dat is toch niet symmetrisch? Dat is toch door bijen gemaakt en een stuk voor stuk gegaan?
2: Dat is hartstikke symmetrisch.
6: Maar dus een lege honinggraat kan nog. Maar soms zie je ze dan zitten er van die dingetjes in en zo. Nee, dan krijg je toch wel jeuk.
1: Hoe vaak kom je dit soort dingen? Niet heel vaak, toch? Want ik probeer te denken
6: van... Nee, gelukkig niet.
1: Oh, godzijdank.
6: Dan zou ik een leuk leven hebben.
1: En hoe ben je erachter gekomen, freak?
6: Eigenlijk kwam ik het een keer toevallig op internet tegen dat het dus een ding was. Ik wist eerst ook niet dat het iets was. En toen dacht ik van, hey, er zijn meer mensen die hier last van hebben.
1: Ik ben niet alleen.
6: Naam voor.
0: Ik heb nog één vraag. Nee. Wanneer krijg je dan jeuk van je hoofd tot je bips? Is dat als je eroverheen wrijft of als je het ziet?
6: Nee, als ik het zie al. Nee, wrijven, hou op. Oh, alleen het idee al.
0: Rob, gaatjes.
6: Lekker jongens.
0: Nou, één vraag die we allemaal in het hoofd hebben, maar niemand durft hem te stellen. Ben je hetero?
6: Ja. Ik ben hetero, ja.
1: Ah, een beetje bij de hemel. Dat is ook symmetrisch.
0: Nee, en dat is toen mijn gat. Dus dat, op zich zet ook meer.
1: Ja,
0: daar heb je geen moeite mee, dus.
1: Gangbang, dat wordt een probleem.
0: Dus zit je dan weer.
2: Dankjewel.
1: Geen idee, zegt hij. Fijne avond. Fijne avond, joh.

0: Ja, Tupac hier bij Slam in de middagshow. You're the Changes. Het is bijna 6 uur. Zometeen gaan wij lekker uit je fles om 6:10.
1: Wat heb je meegenomen, Pik?
0: Ik heb de zomer in de bol. En ik denk, weet je wat ik doe? Ik pak gewoon even een van mijn favoriete zomerhits. En daar maak ik dan even een Slam-versie van. Ja. Mohammed! Deze zit zometeen in de Slam-middagshow. Mashup dus samengemixt met een andere Slam-klapper. Hoi zo!
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
12: Ja,
11: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
13: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen, worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien het niet zitten. Tientallen Groningers waren met 2 bussen naar Den Haag gekomen om het debat te volgen en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het nieuws op Slam.
2: Ach Martijn, dankjewel. Het is 6:00 exact. Zometeen de middagshow mashup. Met een lekkere zomerklapper van Mohambi vandaag. Die iets geupspiced is. Ook hoor je Alexandra Stan zo meteen. Eerst even naar de wegen met Flitsmeis. Waar zit je maar glazen aan te kijken?
3: Nou ja, gozer, geupspiced. Hoe je nou wat je zelf zegt? Of niet?
2: Ja,
3: dat is een, ik mooi woord, daar niet van.
2: Ik denk gewoon, ik ben een woordenkunstenaar, ben ik.
3: Ja, dat blijkt een compliment.
2: Slecht verkeer dat door Flitsmeis. Rond de 9 vertragingen. En dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Vught en Empel. Daar 1.5 uur. A4 richting Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. 20 minuutjes daar. A4 richting Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen. De afrit is dicht daar en de oprit is ook nog eens dicht. Dus het staat helemaal vast. 1.5 uur. A4 richting Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewaardendorp, 1.5 uurtje. En de A35 laatst in het overzicht richting Zwolle tussen Almelo-West en Weerden-West. 20 minuten daar.
3: Flitsers, 20 stuks.
2: Zo, ga je ze allemaal voorlezen?
3: Zeker niet, ik pak alleen de grappigste eruit.
2: Oké. Okay.
3: Zoals deze, A1 Apeldoorn-Barneveld bij Radio Kootwijk.
2: Radio.
3: Ja, 71,9. A6, Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad, want daar heb ik gewoond en ik ben er ook gevlucht. Dat was ook wel grappig. 69,4. Zag ik nog een leuke. Welke was dat ook weer? Even scrollen. Oh ja. A17, Roosendaal richting Moerdijk.
2: Omdat jij zo'n Roosendaal heet.
3: Ja, maar ook omdat Moerdijk nou wel of niet bestaat.
2: Ja, spannend.
3: A17, Roosendaal-Moerdijk, oh ja. Bij Zevenbergen, 6,7.
2: Leuk, ja,
3: en de laatste, vind ik ook wel leuk. Dat is de A32, Leeuwarden-Heerenveen.

0: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
6: Niet vergeten jongens, we hebben 4 tickets liggen voor Dance Valley nog. Hoor je het festivalalarm? Dan heb je festival.

0: dan zomerhit natuurlijk, maar over zomerhit gesproken.
1: Slam Middagshow. Mashup.
0: Er zit er weer eentje in de mashup vandaag. Jongens, volgende week hebben wij weer een hittegolf.
2: Ja, maar niet zo lang. 4 dagen en 30 graden max, hè? Dus dat holt je horses.
0: Nou ja, als je mij een paar weken geleden had verteld dat het 30 graden zou worden, zou ik al beginnen met zweten. Maar het is sinds die vrijdag die we vorige week hebben gehad. Wat was het, 38 graden?
2: Is volgende week een koelkast.
0: Ik wou net zeggen, kan ik alles aan. Ik kan alles aan. Is ook onderzocht, hè? We hadden het er van de week nog over, toen jij er niet was.
3: Nou ja, door alleen door jouzelf.
0: Ja, dat klopt. Maar ik heb ergens gelezen.
3: Ja, op TikTok.
2: Facebook. Ja.
0: Nee, niet op Facebook.
2: Ja, vertel.
0: Nee, dit was wel een wetenschappelijk dingetje, hoor. Mm-hmm. Dat na de hittegolf die we gehad hebben, kan je lichaam een paar graden meer hebben. Omdat je lichaam al in een soort zomerstand is gezet.
2: Oh, we zijn aan voorbereid dus, ja, fysiek. Oh, dus, lekker.
0: Maar inderdaad, wat je zegt, zal ongeveer 30 graden gaan worden de komende dagen. Maar niet heel lang, hoor. Niet zo extreem als vorige week. Maar goed, toen dacht ik, joh, zomerhitje in de mashup.
2: Lekker, man.
0: Kan geen kwaad.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Toch? Ik moest denken aan Mohambi.
3: Ja.
0: I wanna boom, bang, bang with your body. Toen dacht ik, we maken hier even een goede slamversie van. Joe Corey, hè, is toch natuurlijk gewoon een van de grootste namen hier bij Slam die je veel hoort. Heeft history gemaakt met Becky Hill. En die past er eigenlijk wel heel goed onder. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, jongens.
2: Ik ga ervoor zitten, jongen.
3: Let's go.
0: Ready? Dan gaan we.
2: Lekker uit.

0: Met vandaag Joel Corey, History, samen met Becky Hill en Mohambi Bumpy Ride door elkaar heen gesausd.
1: Meer dan goed gekeurd. Deze was echt lekker. Lekker vlot.
2: Echt
1: lekker
2: zomers zuiven. Gevoel.
0: Lekker slam, lekker zomers.
1: Ja. Toch? Nou. Lekker hoge klanken. Love it.
0: De laatste mashup van deze week alweer. Maandag komt er natuurlijk gewoon weer een nieuwe mashup om 6:10. Want je weet het. Lekker uit je fles om 6:10.
1: Ja. Ja.
0: Jongens, ik zit steeds te wachten op dat festivalalarm. Die moet nog een keer voorbij komen.
2: Ja.
1: Okay,
2: ja,
0: als die voorbij komt, dan maak je dus kans op 4 tickets voor Dance Valley. Met onder andere Calvin Harris, Fischer, Hardwell. Dus ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Daar wil je gewoon bij zijn. Hoor je dat alarm, dan app je Festival! Met de Slam app.
3: De Slam Festival Zomer. App nu Festival met de Slam app. En win tickets voor Dance Valley.
1: Ah, dat is wel heel snel.
4: 4 tickets, hè?
1: Wow.
0: Waanzinnig. App nu Festival.

0: De Slam Festival Zomer.
1: Volgens mij kwam er zojuist een alarm voorbij. Of heb ik dat even mis?
2: Zeker voorbij. Ja,
1: die kwam duidelijk voorbij, hè? Het is de Slam Festival Zomer. We hebben tickets liggen voor de allerdikste festivals. We maken zo trouwens bekend voor welk festival we vanaf morgen tickets gaan weggeven. Of mag dat nog niet, joh?
2: Tuurlijk mag dat wel.
1: Mag dat? Okay.
2: Blijven maar strooien met die tickets.
1: Dus als je er nu naast gaat grijpen, blijf dan zeker luisteren. Want ook morgen maak je gewoon weer kans op dikke tickets hier bij Slam. Hallo, met wie?
3: Hoi, met Nikki.
4: Nikki?
3: Hoi.
4: Oh, wauw, Nikki. Er is iets met... Je hebt natuurlijk het verhaal bijvoorbeeld dat Pasen op een hondje gaat lijken naar een tijd. Op een verkapte manier is er ook iets met de naam Nikki aan de hand voor vrouwen.
3: Is dat zo?
4: Als je als ouders een knappe dochter wil hebben, dan moet je... dan moet je haar Nikki noemen. Ik ken werkelijk geen vrouw die Nikki heet die niet leuk en moe is.
1: Oh, dan heb je ergens wel een punt. Ja, Nikki's zijn vaak knap.
4: Echt, zoals...
2: Nou, net zei je wel, elke Nikki is lekker. Dus je weet het nu wel iets mooier te maken dan je net zei.
4: Dankjewel, Jules. Maar nu weet mijn buurvrouw dat ik het over haar heb.
1: maar Nikki, Erik-Jan vind je knap zo te horen.
4: Leuk.
1: Dat is trouwens ook met Jennifer's.
4: Jennifer is precies
1: altijd knappe vrouwen. Ja. Maar goed, Nikki, waar kom je vandaan?
3: Ik kom uit Oostgeest.
1: Oh, zie je wel. Ja, ook alleen maar knappe mensen zijn.
4: Ook niet voor niks terug naar Oostgeest.
1: Oostgeest, ja. Hey, vertel eens over jezelf. Hoe ziet jouw festivalleven eruit?
4: Nikki?
3: Nou, ik moet echt eerlijk zeggen dat het deze zomer echt even een beetje tegenvalt. Dus vandaar dat ik dacht, ik gooi even een kans op voor deze tickets.
1: Hey, maar dan luister je Slam, hè? Daarom luister je Slam.
4: Maar komt het door het financiële? Dat gewoon de
3: Nou, ja. Wij hebben een vriendinnengroepje waarmee we altijd gaan. Maar dat is altijd even passen en meten wanneer wie kan. En dat ging toevallig op dat weekend wel goed. Dus,
4: Oké.
3: Ja.
1: Zaterdag 8 augustus, Spaarnwoude, Dance Valley. Haal ons even over. Waarom moet jij er naartoe? Kijk, er liggen hier nog 4 tickets. Waarom moeten die naar jou?
5: Ja, Nick.
3: Nou, ik wil eigenlijk heel graag voor Calvin Harris.
1: Ja,
3: en een van mijn eerste festivals. Sloot hij de mainstage af. En ik weet niet, dat is mij zo bijgebleven dat ik nu elke keer als ik hem hoor, ga ik even terug naar dat moment. Vandaar.
1: En wie zijn je favoriete DJ's, je favoriete radioprogramma?
3: Mijn favoriete radioprogramma? Ik denk toch Slam FM.
1: Ja. En dan FM erbij. Een show. Ja. Met Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: Zeker.
2: En wie is dan het leukst?
1: Wie vindt het leukst?
3: Nou, ik denk toch Julia.
4: Ja, lekker vrouw.
1: Je moet ons inpakken, hè?
3: Ja.
1: Nikki, je gaat naar Dance Valley!
3: Super!
1: Hoe groot is die vriendengroep van je?
3: Wat zeg je?
1: Hoe groot is die vriendengroep, die meidengroep van je?
3: Nou, we zijn toevallig met z'n vieren.
1: Dan krijg je 3 tickets voor Dance Valley. Zaterdag 8 augustus, Spaarnwoude. Nee, 4 tickets. Met Calvin Harris inderdaad, Fisher en Hardwell. Heel veel plezier daar.
3: Nou, super, dankjewel.
1: Met de groeten van

0: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam, het is een nieuwe van Jamie Jones. Mix Marathon Track of the Week om je op te warmen voor morgen. Want morgen hoor je natuurlijk weer de Mix Marathon. Het is alweer vrijdagmorgen, hè? En ik heb leuk nieuws. Ik heb heel leuk nieuws. Ik ga het gewoon vast bekendmaken. Zojuist hoor je Nicky die 4 tickets heeft gewonnen voor Dance Philly. Dit is de Slam Festivalzomer. En die festivalzomer, ja, het zit al in de naam, duurt heel de zomer. Morgen gaan we gewoon door. En vanaf morgen win je hier bij Slam tickets voor Loveland Festival. En wie staat daar? Die Jamie Jones die je net hoorde. Dus ook morgen gewoon lekker naar Slam luisteren. En de komende week, want ook in de middagshow, volgende week weer tickets voor Loveland. Met dus die Jamie Jones, maar ook een Eric Preach die er staat. Dus het wordt weer een heerlijke Slam Festival week in de Slam Festival zomer. Deze van Lady Gaga hoor je zo. Net als Prospa, Free Your Mind komt eraan.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Slam weerupdate door de vrienden van Weer Online. De regen die trekt weg. Het is een graad of 22 vandaag. Morgen veel zon. Droog en maximaal 24 graden. Heerlijk weertje voor een vrijdag. En vandaar de wegen met Flitsmeister. 63 vertragingen, 330 kilometer in Nederland. En dit zijn ze vanaf 20 minuten. De A2 richting Utrecht tussen Vught en Empel. Daar een half uurtje. A4 richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. 28 minuten daar. A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaqueduct. De afrit is dicht en de oprit is dicht. Staat helemaal vast daar. 24 minuten. A20 richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht. Daar 23 minuten. En de laatste het overzicht. A27 richting Gorkum. Tussen Hank en Gorkum daar een half uurtje. Oprit is dicht daar. De flitsers die vind je in de app van Flitsmeister. Want het zijn de hele hoop. Dus ik zou gewoon zeggen, ja, let overal een beetje op je snelheid. Dan kom je er ook wel uit, toch? 6:30. Headlines van het ANP. Die krijgen wij van Martijn.
21: Goedenavond.
0: Hoi hoi.
21: Het OM gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van twee mannen voor het verkrachten van een meisje van 17 in een auto. De rechter vond verkrachting niet bewezen. Door Russische aanvallen op Kiev is een opslagplaats met heel veel hulpgoederen verwoest. Het gaat volgens het Rode Kruis om onder meer medische apparatuur. Bij de aanvallen kwamen zeker 21 mensen om. En de toename van euthanasie komt niet door tekorten in de zorg, zeggen onderzoekers. Slechte zorg kan de euthanasiewens wel versterken. Het onderzoek werd gedaan op verzoek van de ChristenUnie. Dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Yep.
22: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: We gaan weer beatboxen zometeen, jongens.
21: Yes.
0: Ja, twee nieuwe liedjes. Jij mag kiezen, maar eerst Prospa.

0: Lady Gaga bij Slam, paparazzi. Beats Boxen. Die staat natuurlijk zometeen weer voor de deur te springen met z'n allen als Erik Jan Roos dan naar buiten loopt. Dat snap ik ook wel. Mm-hmm. We gaan beatboxen. Onder het mom kiest u even, iets na 6:30. Julia en ik hebben allebei een liedje meegenomen. En jij mag kiezen welke je wil horen. Laat het zo even weten via de Slam app. Heel simpel, je appt even Patrick of Julia. Een van die twee namen. En die naam hoort dan bij een nieuw liedje. Gisteren heb jij gewonnen, Jul.
1: Met
0: een, ja, niet helemaal een nieuw liedje. Jij hebt het nog niet gehoord, want jij was er gisteren niet.
1: Nee, klopt.
0: Het is een remix.
2: Ja, nou.
0: Ja, ik vind je zo stil.
2: Het is, ja, ik wacht op mijn pitch.
0: Oh, oké. Okay. Wil je gelijk beginnen anders?
2: Nee.
0: Ja, begin dan.
2: Nee, doe maar gewoon nog wat jij nog moet doen.
0: Nee, ja, dit is het eigenlijk hoor. Je hebt zometeen Julia of Patrick via de Slam app. En ja, dan mag je stemmen. Meestemmen gelden. Erik Jan is onze scheidsrechter vandaag.
2: Nou, fijn.
0: Ja. Je zit er bovenop, hè?
1: Ja. Streng,
0: doch, rechtvaardig.
1: Juist, dat.
0: Nou, ben ik klaar voor jullie?
2: Ja, daar ben ik klaar voor.
0: Oké. Okay. Ja.
3: Team Julia.
2: Die superleuke gasten hebben een onwijs gave track uitgebracht. Het zijn Tjade, Moody Maron en Lucky Dangan met Summer Jam. Love it. Geweldig. De winnaar van gisteren.
0: Die Summer Jam weer.

0: Seksblonnetje. En heb jij wel iets, Patrick, waar we oren niet van gaan bloeden?
1: Team Patrick.
2: Moet jij eens opletten. Ik ben al een tijdje fan van Jessie, dat weet u nu toch?
0: Ja.
2: Nou, zij heeft echt een waanzinnige nieuwe track gemaakt. En die heet Invisible. Dit wil je horen. Stem Team Patrick voor vandaag. Komt-ie aan.
0: Nou, dat is wel lekker.
2: Je kan inpakken.
3: Nee.
2: Dat met Chris Lorenzo.
0: Oh, oké. Okay.
2: Wat?
3: Die van mij is veel zonniger.
0: Hey, you.
2: Nee, die van mij is echt beter.
3: Nee.
0: Dat was echt,
2: ja, die van mij is veel beter.
0: My first Sony Prince.
2: Jij bent Zwitserland, hè, scheidsrechter. Jij moet er tussenin staan.
0: Hij is lekker. Mits je groot fan bent van Houtje Touwtje, My First Sony.
2: Oké, wil je die laatste horen? Dan heb je Patrick. Via de Slam App Resume. Summer Jam, dat is keuze 1 van TLM. Dan heb je Julia met de Slam App. Of Jessie en Chris Lorenzo Invincible. Dan heb je Patrick met de Slam App. Scheidsrechter, zit u er klaar voor?
0: Yes, sir. Laat me komen.
2: Audio heb je natuurlijk het allerleukst. Over nieuwe muziek gesproken. Marshmallow met Portugal de

0: Marshmallows. Goeie tune hoor dit. Je hoort hem natuurlijk als eerste bij Slam. Zijn met Portugal, The Man, Phoenix. Wij zitten in beatboxen. Welke wil je horen? Team Julia.
1: Ja.
0: Nee. Dit is TLM. Summer Jam of Team Patrick vandaag. Jersey. En Invincible. Invincible, sorry. Moet ik wel goed zeggen. Welke wil je horen? Wat?
1: Slechte pitch.
0: Ach, zeg jij. Hey. Ik had even geen goede comeback.
1: Oh, word je ons dan uitgelachen hier? Ja.
0: Oké, liefde in de ring. Liefde, liefde. Hey, kijk even naar scheidsrechter Erik Jan voor een kleine tussenstand. Want dan misschien kan er nog wat veranderen.
2: Alsof ik naar een Oekraïne kijk in het zuiden van Donbass. Je gaat lekker, jongen.
0: Echt?
2: Ja.
0: Oh.
2: Terreinwinst. Lekker.
1: Ja, dat is helemaal niet waar. Je hebt je eigen stem nu gewoon doorgedrukt.
0: Nee, helemaal niet. Hij heeft als enige de appbox open hier. Hij zit er bovenop. Het is een streng, doch rechtvaardige scheidsrechter.
2: Ja, en jouw nummer is gewoon verschrikkelijk, joh.
0: Hey. Nee, jij bent Zwitserland.
2: Ach, kom op, man.
0: Julia of Patrick, dat heb je nu met de Slam-app. De uitslag hoor je zometeen naar Major Lazer.

0: Major Lazer. Ja, zo heet ik. Beat Boxen. Jou en ik zijn de ring ingegaan en jij mag kiezen welke je wil horen. Team Julia of Team Patrick. En Erik Jan is onze scheidsrechter. Vandaag was het Summer Jam van TLM tegenover Invisible, de nieuwe van Jesse. Samen met Chris Lorenzo. Waarvan jij zei, joh, dat hij bekend voorkwam, hè? Jij zegt, er zit wat in.
1: Ik vond hem bekend klinken.
0: Oké, nou, ik ga vast winnen, dus kun je zo meteen gaan horen. Maar we gaan eerst even naar onze scheidsrechter, die weet er alles van.
2: Ja, de welbekende. Nee, laten we eerst even luisteren naar de binnengekomen voice-appjes die massaal gestuurd zijn. Wederom, dank jullie wel.
3: Ik ga voor Julia, want van Patrick is echt helemaal niks, hoor.
0: Nou,
2: okay, lekker.
3: Groetjes van Anneke.
0: Ach, Anneke, daar is ze weer. Groetjes terug, hè. Alexandra. Hallo.
4: Team Julia gaan we voor. Okay. Dit is echt het betere nummer. Oh. Doei.
5: Nou, even een aanlampje nodig.
0: Hoe kan dat nou? Ik had zo'n goede True Tune meegenomen vandaag. Nielsie.
6: Hey, toppers van de middagshow.
0: Hallo, topper.
6: Ja, ik zou heel eerlijk vertellen. Ik denk dat de eerste keer in de geschiedenis is dat dit gebeurt. Maar ik stem blanco. Ik vind ze echt allebei gewoon saai of zo.
0: Oh. Oké, okay, lekker Niels.
5: Dankjewel Niels. We houden ook
0: dankjewel,
5: van jou.
0: Dankjewel, jullie hebben toch helemaal niks aan?
5: Nee.
0: Jeroen.
7: Ah, Team Patrick doe ik wel.
0: Heel goed.
7: Maar Julia, die is ook wel even lekker, maar ik vind deze nog ietsjes beter.
0: Ietsjes beter. Nou, als Jeroen het zegt, dan... dat wordt een beetje spannend, hoor ik.
2: Ja, die welbekende plussen en minnen. Ik heb proberen te sturen. Ik heb proberen zaadjes te planten in jullie hoofdjes. Maar ja, toch met 55% is de winnares...
0: Oh!
2: Heks.
0: Oh!
2: Met je my first son is shit.
0: Boxen. Nou, gefeliciteerd, lieverd. Had ik niet verwacht.
5: Dank je. Maar ik heb wel trouwens een cadeautje voor jou.
0: Heb je een cadeautje voor?
5: Ja, je hebt verloren, maar ik heb toch een cadeautje voor je.
0: Oordopjes.
5: Hou je back.
0: Ja, maar luister even goed. Oké, nou, ik denk deze pak ik vandaag, maar toch niet. Maar joh, het is ook terecht, hoor. Dit is gewoon echt goede tune.

0: internationale visite in de studio. Dean Turley komt langs.
1: Oh, onze Australian.
0: Onze Australian. Die kerel van Actin' Tough. Ik zal zo even een stuk laten horen. En hij komt ook een set geven vanaf 8:30. Om je op te warmen voor Slam Sunset vanaf 8:00 ook. Hè?
2: Mm.
0: En morgen natuurlijk de mixmarathon. En Jul, ja, je weet dat ik er niet zo van hou. Maar jij hebt zo meteen een verrassing.
3: Ja.
0: Hoor ik je net over.
1: Oh, maar dat is leuk.
0: Ja, maar voor wie? Voor ons?
3: Nou, eigenlijk voor jou. Want jij hebt volgens mij de hele week al iets opgeroepen dat je iets graag wilde ontvangen.
0: Oh.
3: Dus de grote vraag, heb jij iets ontvangen?
0: Oh.
1: Waar gaat het over, jongens?
0: Ja, nou.

0: je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
5: Ja,
4: jouw uitnodiging.

0: Fleetmanagers.nl.
1: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. Twee mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het nieuws op Slam.
9: Martijn, dankjewel. Zometeen een verrassing van Julia, tenminste voor mij.
10: Ja.
9: Erik Jan, die snapt er helemaal niks van, maar dit was ook gebeurd toen jij er niet was, volgens mij.
11: Ah, godzijdank. Okay.
9: Dus, en Dean Turley vanuit Australië in de studio zometeen, die gaat je een lekker dietje setje geven. Eerst hebben we naar de wegen met Flitsmeister. Op dit moment zijn er 28 vertragingen. En dit is de top 5. A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel door een auto en pech daar een half uur. A4 richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp een half uurtje. A12 richting Utrecht tussen Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum. Daar een kwartier. A20 richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht een kwartiertje. En de laatste in het overzicht, A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Gorkum, oprit dicht daar, kost je 20 minuten.
11: En ergens bij in een kas bij de KLPD in Driebergen ging er een deurtje open. En iemand zei, wauw, er staan hier gewoon nog 40 flitsers. Ze hebben ze ook allemaal neergezet. Ik ga ze ook niet opnoemen. Dus...
9: Ja, doe ze allemaal. Ik kan je ook wel een gezelliger muziekje geven als jij zegt van...
11: Een gezellig muziekje, want er zijn er echt heel veel.
9: Zijn er echt heel veel? Ja. Dan geef ik je gewoon iets gezelligers, dan wordt het wat leuker.
11: Yeah, hello people. Een flits op de A1, Apeldoorn-Barneveld, bij Radio Kootwijk, 71,9. A6, Muidenberg-Lelystad, 69,4. A7, er staan er twee, Groningen-Drachten, bij Niebert, 179,2. En

75,1. Diezelfde A12, maar in Ede bij Maarsbergen 83,2. En er zat er nog eentje over op de A15, Gorkum Rotterdam. Bij Ridderkerk 66,4. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59,6. A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Lagrouw 61,7. Hebben we er nog meer? Jazeker. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen met dubbel S, want ook die hadden ze over. 213,2. Daar hadden ze nog een weg om te vullen. A59 Den Bosch-Breda bij Spring.

0: Hè. Zo, werd het al gezellig,
1: Francis? Ja. Hè?
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er

0: voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
8: Hartelijk donderdagavond. Zometeen Dean Turnley in de studio vanuit Australië. Dat was heel vliegen, maar hij is eindelijk. Ook Rihanna komt eraan. Nou, dat doen we. En dit is Ugelle.

0: slam only girl in the world.
1: Patrick, Erik Jan en Julia.
0: Dat zijn wij. Hele goede avond. Het is 7 uur geweest. Zometeen Dean Turner hier live in de studio. Komt even kletsen. Hij komt uit Australië. We gaan even het hebben over het DJ-leven. Hij is namelijk een paar dagen in Amsterdam. Hij blijft ook een tijdje in Europa, volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: In Barcelona. En hij komt even lekker draaien zometeen vanaf 7:30.
2: Heerlijk.
0: Heerlijk. Eerst moet ik even naar jou, Jul, want jij hebt het heel de tijd over een verrassing. Wat bedoel je
2: nou
0: precies?
2: Nou, jij begon ermee, want wij hadden natuurlijk gisteren en eergisteren het over 1 juli. Want er gaan natuurlijk wat nieuwe regels in.
0: De nieuwe regeltjes, ja.
2: De nieuwe regels ingingen, waaronder dus de post gaat er dus nu langer over doen.
3: Oh ja. Oh jee.
2: Brieven en zo. Nou, daar schrok Patrick ook van, want hij had überhaupt nog nooit een kaart verstuurd.
0: Nee.
2: Geen kerstkaart, geen verjaardagskaart, nee, barbaar.
3: Wauw,
0: nou, hoezo dat weer is barbaar? Wie stuurt er nog een kaart?
2: Nou, dat zei hij toen, weet je wat hij toen zei? Vind je het leuk als jij nu luistert om ons een kaartje op te sturen? Dat mag.
0: Nou, maar dit punt was meer, Jul die heeft helemaal dat gevoel ervaren hoe het is om een kaartje te krijgen. Ik ben gewoon benieuwd naar dat gevoel. Dus daarom zei ik van, nou, ik ben benieuwd hoeveel luisteraars nog kaarten sturen. En laat luisteraars maar kaarten sturen.
3: Zullen niet veel zijn.
0: Nou, dat weet ik niet, maar daar komen we nu achter.
2: Dan hebben we dus deze opgeroepen. Naar de post hebben we dus nu langer over gedaan. Dus hoeveel kaartjes denk jij dat je ontvangen hebt?
0: Nou, ze kunnen nog komen, hè?
2: Ja, okay,
0: ik ben bang dat het niet te veel verschilt.
3: Ik denk 1 en waarschijnlijk uit een inrichting.
0: Oh. Nou, nee.
3: Nee?
0: Ik denk dat er wel 3 kaarten zijn binnengekomen en dat de rest nog moet komen. Dat denk ik echt.
3: Ja, er is altijd hoop.
0: Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. Ja. Nou, Jul?
2: Het is er 1.
0: Echt?
2: Ik heb hem ook nog niet opengemaakt.
0: Mag ik hem overmaken?
2: Ja, jij hebt hem
0: overmaken. Heb ik een kaartje gekregen?
3: Uit een inrichting. Ik zie
0: het. Nou, waarom zeg je dat nou?
3: Zo.
0: Oh, dit vind ik leuk. Dit is een van de eerste keer dat ik een kaartje krijg. Ik denk dat er echt wel een paar komen, hoor, Jul. Wij hebben heel veel trouwe luistervriendjes, hè. Zomergroetjes.
2: Moet ik even... hoop nu niet dat die van Erik Jan is.
3: Nee, geloof me. Nee.
0: Patrick en Julia, slammiddagshow.
2: Maar staat er ook van...
0: Je wordt een beetje buiten gelaten, Erik Jan.
2: Nee, maar was het
3: ook
2: niet.
3: Ben er vast aan.
2: Schrijf wat staat er dan?
0: Ik ben bezig, lief.
2: Oh. Wat is de voorkant?
0: Speciaal voor jou.
2: Oh.
3: Ah, dat is...
0: Hey Patrick. En natuurlijk ook Julia. Wat een leuk idee. Je oproep om een kaartje te sturen. Dus hier een kaartje met UN. Mie een brugje uit Os. Oh, dat is Brabant, denk ik. Hier een kaartje, mie een brugje uit Os.
3: Oh, dat is lief.
0: Noord-Brabant. Ik luister iedere dag met veel plezier naar jullie. Heerlijk. En nu hebben we een probleem.
2: We weten niet van wie.
0: Dit kaartje is gedrukt via zo'n drukker. De naam is niet gedrukt.
3: Nee. De anoniem.
0: Zeg maar, ik zie de bovenkant van de lettertjes, zie ik. Maar je ziet de naam niet helemaal. Maar ik vind dit wel heel erg lief.
3: Superleuk.
2: En wat staat er aan de voorkant dan?
0: Zomergroetjes.
2: Ja, maar je bent wel altijd
3: welke staat er een poppetje op?
0: Een giraf met een cocktail.
3: Oh, maar dat is grappig.
0: Leuk, hè? Nou, wat leuk. Ik heb een kaartje gekregen.
3: Nou, voor de eerste leven, denk ik.
0: Ja,
3: geniet ervan.
0: Jos, je mijn keihard uit te lachen hier.
3: Heb jij het gedaan, Jules? Heb jij gewoon vanuit je computer?
2: Nee, dat was ik vergeten. Ik wilde dat zo graag doen.
0: Heb jij dit gedaan? Wat is er dan?
3: Jules heeft het gewoon gedaan, nou.
2: Nee. Ik dacht nog zelf, zal ik gewoon zelf een kaart sturen? Maar nou, toch fijn dat je toch wel 1 kaart...
0: Voor Mr. Bean, die zichzelf kaartjes stuurt voor kerst.
2: Nee.
0: Maar dat is toch super, ik heb mijn kaart, jongens. Nou, ze zijn welkom, hè. Kaartjes met luistergroetjes, luisterrapportjes. basis.

We gaan dadelijk cocktails drinken, maar ik heb liever dat iemand me vanavond op zijn cocktailt. Snap je? Cocktail, cocktail. Cocktail is die drankje, hè? Cocktail. En ik heb liever dat iemand me vanavond op zijn cocktailt.

0: Grand Slam van deze week nog wel, Axwell. Want morgen vanaf 1 uur hebben we een nieuwe Grand Slam. Die wordt morgen bekendgemaakt hier in de Mixmarathon. Over mixen gesproken, zometeen een half uur lang in de DJ-booth, Dean Turley. Yeah. En dat wordt lekker, dus blijf hier.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
4: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
15: Boeie!
16: Alle hak, tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
15: Zoé!
16: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
15: Yes!
16: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster!
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Hey.
20: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
19: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
20: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
21: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
24: Patrick, Erik, Jan en Julia.
0: Vanuit Australië, het komende half uur in...

Hoe groovy wil je het hebben, toch? Hij komt uit Australië. Je kent hem van Actin' Tough, die we veel draaien hier bij Slam. En hij is naar Nederland gevlogen. Hij is veel te vinden in Europa deze zomer. Hij verblijft in Barcelona.

van Dean Turley. Say hi from us in Australia. Bye bye. Bye bye. Heerlijk jongens, zometeen Slam Sunsets vanaf 8 uur.

0: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het nieuws op Slam.
6: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer.
15: Here we go.
14: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: The ocean chose you.
14: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
18: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter. Voor maar €1,08. Heerlijk fris. Altijd laag.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-set.

8 uur geweest, we mogen weer los. Tussen 8 en 10 deze zomer krijg je de beste DJ-sets. En dan kan het weer tegenvallen. De garantie voor zomer vind je altijd op Slam. Met dit uur in de mix. Dit wordt zo goed. Prospa!

zijn de boys die op ieder wensenlijstje staan van ieder festival deze zomer. En gelukkig hebben ze tijd gemaakt om samen de zon zien te zakken in de zee tijdens de Slam Sunsets. De boys uit Leeds, Prospa, hoor je dit uur met een track van Jay DeLise en R-Squared. Dit is Loaded en daarvoor nog een track die heet The Groove. Ook heel veel tracks die nog onbekend zijn. Geen titel en geen artiest. Allemaal nieuwe muziek in de set van Prospa. En de hele line-up voor de Sunsets check je via slam.nl. Hoe ga jij deze donderdagavond? Laat het even weten. Via de app van Slam zitten we er lekker in. Vieren we toch nog een beetje de zomer, ook al is het kut weer. Ik hoor het graag van je. En zometeen nog live in de mix. Nog een uurtje vanaf 9 uur. Romy Jansen hoor je straks nog.

Kospa, The Boys, hoor je dit uur in de Slam Sunset. Die track Don't Stop hoor je voorbij komen. En die andere hit van ze met Clooney, Free Your Mind, hoor je zo meteen nog in de mix. Romy heeft lekker een huisfeestje. Niemand heeft Spotify Premium, dus zetten we lekker die sunsets aan. Gratis muziek en gratis dansen. Je bent lekker bezig. En hoe ga jij op deze donderdagavond? Laat het weten via de app van Slam. Straks nog Romy Jansen in de mix. En dit is Prospa tot 9 uur.

van Prospa dit uur tijdens de Slam Sunsets. Met ook een lekkere pre-party voor morgen. Want zet je wekkertje maar lekker vroeg. Om 6 uur beginnen we weer met de beste vrijdag uit je leven. 24 uur lang de beste DJ-sets en een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. En 's ochtends onder andere al Takio Sans, Oliver Heldens, Klepton, Don Bresky, Raffi, Mr. Belto Weasel en ook Sebastian Leger. Samen met Roy Rosenveld staan morgen voor je klaar in een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. Die hele line-up check je via slam.nl.

verlengd met je vrienden van Slam. Deze hele zomer hoor je tussen 8 en 10 de lekkerste DJ-sets met Prospa dit uur. En zometeen die grote hit die we vaak op Slam draaien, komt eraan. Free Your Mind. Dan kan je nou niet genoeg krijgen van de Slam Sunsets. Op ons YouTube-kanaal Slam Music vind je iedere DJ-set. Ook de set die je zometeen hoort. En dat is een bijzondere set die is live opgenomen vanaf het strand. Echt. Met haar blote voetjes stond ze tussen de korrels. Romy Jansen hoor je zometeen in de mix vanaf 9 uur. Dus blijf lekker hier. Eerst nog even een lekkere track in de set van Prospa. Bad, Party All The Time komt eraan in de Toka Disco Remix.

0: elke zonsondergang. Slash. Sunsets.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
5: I want chicken.
6: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is Station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja.
11: Oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
13: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
15: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al hun handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24. Dat was het nieuws op Slam.

0: Alles uit je dag.
1: Hak je dag!
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: The sun goes down, the vibe goes up.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

iets na 9 uur. Dat betekent we gaan de zon zien zakken in de zee. Iedere zomeravond tussen 8 en 10 krijg je de beste DJ-sets. En daar zijn we blij mee. Sterker nog, heel veel sets zijn ook speciaal opgenomen voor Slam. En helemaal met het strand en de zomer in het achterhoofd. Sterker nog, deze set kan je terugkijken vanaf komende zondag op ons Slam Music kanaal. Want ze staat lekker met de blote voetjes in het zand. Met de zon op de achtergrond en de beste beats van Romy Jansen. Die hoor je nu.

strand. En dat kan je nu checken bij ons op het Slam Music kanaal. En iedereen weet, dat is nooit fijn, hè? Op het strand, zand tussen je veders. Romy Jansen hoor je dit uur in de Slam Sunsets.

deze zomer te vinden op Tomorrowland op de Freedom Stage. Maar gaat dat het prachtige strand overtreffen wat wij voor haar hebben geregeld? Moet je dus nagaan, een prachtig strand met een eindeloze zee op de achtergrond. En dan staat daar ineens een prachtige verschijning. Ons zonnestraaltje, Romy Jansen. Achter de Wheels of Steel. En dat kan je nu checken via het Slam Music kanaal. Met nu een track van Aiken, To You in the Mix. En de hele line-up voor de Slam Sunsets, want we doen dit de hele zomer, vind je via slam.nl. Onder andere hebben we al de Purple Disco Machine gehad en Armen van Buren. Dus altijd een verrassing tussen 8 en 10. Ik zou het snel even checken. Slam.nl. Romy Jansen, tot 10 uur.

elkaar krijgen hier bij Slam. Met de Slam Sunsets. Dit uur hoor je de Queen die Tomorrowland gaat platspelen. En eigenlijk wel op ieder zomerfestival te vinden is deze zomer. Dus als je haar niet gaat zien, dan ben je gewoon een kluizenaar. Kan niet anders zeggen. Romy Jansen hoor je tot 10 uur deze donderdagavond in de Slam Sunsets. Je pre-party voor misschien wel de allerbeste stapavond ooit. Je donderdagplannen stuur ze vooral even deze kant op via de app van Slam.

Yara checkt in, zometeen Eindhoven, straat omzijd of veilig maken. Met natuurlijk onderweg de Slam Sunsets aan. En ook veel mensen die een lekker festivaletje gaan pakken komend weekend. Zelf ben ik te vinden op Down the Rabbit Hole. Ga even lekker feesten. En misschien, als het al 4 uur 's nachts is en ik even klaar ben met dat gedreun in de Rex bijvoorbeeld, die heb je daar, een tentje. Ga ik even lekker met mijn oortjes in en vast op bed liggen en misschien wel deze set nog een keer aanknallen. Want die is ook op YouTube te vinden vanaf komend weekend. Romy Jansen, tot 10 uur.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand en op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. En die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken. Net als vorig jaar. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het nieuws op Slam.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei-doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur.

0: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Oh, wat een goal! Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
17: FOMAR, voordeel markt, FOMAR, voordeel markt.
18: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
19: Ja,
18: jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl. Bestel je OBU op netlink.nl.

0: De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: Doe niet aan FOMO. We regelen gewoon dat je erbij bent. De Slam Festivalzomer. Hoor jij het festivalalarm? App naar de studio en score tickets voor de vetste festivals van Nederland. Met deze week tickets voor Dance Valley. Slam, de hele zomer lang jouw festivaldealer.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
17: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
18: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: De korting geldt alleen vandaag nog.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En dit was het nieuws op Slam.
1: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: Music. Lost frequencies. Live it all.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4:00 weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York en de ceremonie.